Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd.

waarschuwt. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat

0: gaat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag twee grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro... Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van de Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: punt uit het Limburgse nieuws. Opnieuw zijn in Weert twee auto's door brand verwoest. Gisteren nacht was het er ook al raak. Drie Limburgse basisscholen in Maastricht, Epe en Toorn springen eruit met bovengemiddeld goede leerprestaties. En het voormalig kerkraadsraadslid Karin Wevers verliest een rechtszaak tegen haar eigen gemeente. De zaak draaide om een integriteitsonderzoek.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor vier Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
3: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
4: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
2: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov.

0: Vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. En dan kan het wat gaan regenen.
1: Geen files of flitsers op dit moment, wel een waarschuwing. Er kan plaatselijk mist optreden en dat geldt voor de hele provincie Limburg. File of flitser of andere verkeersinformatie deel je met ons op de L1-app.
2: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
4: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
5: Porta viert 20 jaar in Aken.

0: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
1: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
2: Met Rousseau chocolade.
1: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
3: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad. De specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
1: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
6: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
7: Dit is L1.

0: Jennifer Lopez en Waiting for the Night in de L1 ochtend. Waar we aandacht besteden aan de preventieweek, de suïcidepreventieweek die deze week van start is gegaan. Vanochtend begon dat in het donker in Roermond met een wandeling. Walk into the light. Zo rond een uur of zes is dat begonnen. En inmiddels is het al een beetje licht geworden.
1: Ja, en onze verslaggever Bente Boyers die loopt daar aan mee. Daar wordt toch aandacht gevraagd voor die preventie. Hè? En is er ook ruimte voor verbinding tussen onder andere nabestaande betrokkenen en ervaringsdeskundigen. En een van die ervaringsdeskundigen die is nu bij Bente.
2: Loop jij mee met Walk into the Light?
3: Ik loop mee omdat ik een affiniteit heb met het onderwerp. Ik heb zelf een suïcidaal verleden. Ik ben eruit gekomen. In mijn dagelijks leven als ervaringsdeskundige probeer ik mensen ook door die periode heen te helpen. En de Walk into the Light is daar een groot onderdeel van. Om het bewustzijn te vergroten, maatschappelijk. En om het taboe te doorbreken ook.
2: Ja. En hoe ga je daar nu mee om? Als je zegt dat je een verleden mee hebt. En je vertelde me net dat je nog steeds dat tegen vecht eigenlijk. Hoe kan je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, ik heb een chronische depressie. En af en toe schopt die mij terug naar waar ik vandaan kwam. Ondertussen heb ik cursussen en trainingen gevolgd. Die geef ik nu zelf ook aan mensen. En ik heb mijn omgeving ingeschakeld om niet alleen te rekenen op mijn eigen inzicht in dit hele verhaal. Maar ook om anderen te betrekken in mijn verhaal. Mm-hmm. Om open communicatie daarin te hebben van als het goed met mij gaat is er niks aan de hand. En als het minder met mij gaat, dat ik het in de gaten heb. Mm-hmm. En daarop kan handelen. Want het is verleidelijk, makkelijk om in dat dal te storten en het zelfinzicht te verliezen. En dan zak je gewoon steeds verder weg.
2: En waarom is het dan zo belangrijk voor jou om mee te lopen met Walk into the Light? Wat brengt dat voor jou?
3: Het brengt voor mij toch wel een beetje een middelvinger naar suïcidaliteit. Het doorbreekt het taboe, het maakt het makkelijker voor mensen om hierover te praten. En dat is wat de maatschappij wel nodig heeft. Want ja, suïcidaliteit is vaak heel eenzaam. Mensen durven er niet over te praten, voelen zich niet gehoord of denken niet gehoord te worden. En met evenementen zoals de Walk into the Light wordt het in één keer wel bespreekbaar. Wordt het zichtbaar, wordt het normaal. En daarmee verdwijnt dat stuk eenzaamheid, hopen we.
2: Oké, dat was hem. Dankjewel.
0: En denk je nu zelf aan zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis het anoniem met 113 of chat op 113.nl.

0: Kensington en War hier in de L1 ochtendshow. Gaat hij weer in één keer weg? Wat raar is dat toch? Ja, ik heb beetje technische euveltjes vandaag.
1: Ja, kan gebeuren hoor. Maar zijn er nog mensen die nog steeds voor de voorgroeien gaan. Bijvoorbeeld Emiel, die zegt: goedemorgen Maarten en Paul. Ik ga voor Gerard Wendland met Tanzen met meer in den Morgen. Nou, is dat een nummer dat al behoorlijk wat vaak aangevraagd wordt. Dus het kan zomaar zijn dat hij op de voorgroeier 2026-lijst op Spotify staat.
0: Ah.
1: Ik check dat even. En inderdaad, Gerard Wendland met Tanzen met meer in den Morgen, die staat al op een lease, zoals we dan zeggen. En die gaat dus niet meer mee voor die lijst. Dus helaas Emiel, de zoemer voor jou. En dan Marley Zijlstra. Goedemorgen iedereen. You Should Be Dancing van de Bee Gees lijkt me een perfect nummer voor deze Dance Donderdag. Het werd ooit gebruikt voor de film Saturday Night Fever. En dat vond ik dan weer een geweldige dansfilm. Mooie muzikale dag gewenst. En dat zegt het meertje Oetgeleen.
0: Marley
1: zegt ook nog tot morgen. Dus You Should Be Dancing van de Bee Gees. En dan Jean Baudelier nog. Die zegt: goedemorgen Maarten en Paul. Voor de voorgloeier Somebody to Love van Queen.
0: De voorgloeiers zien nog altijd welkom. Schik ze door op de LN-app. En Veer komt door met schoenenmuziek. Met Leven voor Limburg. Lex Huiting.

0: Rijksuiting, Venlo, vrienden. Welkom bij de LN Ochtendshow. Over eens bezighouden met de vuurgloeier. En er komen nog steeds appjes binnen met gooisuggesties om de dag met af te trappen. Maarten.
1: Natuurlijk, Poolse Frank, die is er ook weer bij. Die zegt, in Dobreman en vandaag boeien met het lot van een rover betekent dat. Lekker uptempo nummer uit Polen voor een foxtrotje op deze dance donderdag.
0: Patrick de Schoffenaar, de app de Goedemorgen, Gloeiwappies, Doeg Mer Twee, Two Unlimited, Jump for Joy. Groetjes van Patrick.
1: Ja, dan chef 1 die zegt, Goedemorgen Maarten en Paul, ik ben weer terug van, in Opperuiver van mijn ritje naar Italië. Aha. Ik kom vandaag voor Jump for Joy van Two Unlimited ook, dus dat is weer een streepje erbij. En Peter Meijer die zegt, Goedemorgen Maarten en Paul, dank Dans Donderdag, dan ga ik voor La Fuenta en Ratata. Groetje van Peter Meijer uit Rome. Ja, en die komt natuurlijk zometeen ook weer met de weerwaarneming voorbij.
0: Zeker.
1: Zo rond een uur of 7:15. Ook jij kunt trouwens die weerwaarneming naar ons toesturen. Maak een leuk filmpje van wat je ziet en spreek daar ook bij in wat je nou precies ziet. En dan tussen 7:30 en 8:00 komt die voorbij hier bij L1 in de ochtendshow.

0: gingen terug naar de jaren 80 met Michael Sambalo en Maniac.
1: De volgloeier.
0: Ja, de volgloeier van vandaag. Wat gaat het worden? We zijn aan het inventariseren. En dan kwamen nog een paar appjes binnen, Maarten.
2: Er komt er nog eentje binnen van Lily. Die zegt, goedemorgen Maarten en Paul. Ik kom vandaag voor Italiaan Zucchero met Baila. Let me see you dance is het ook wel. Dus ja, die zetten we nog eventjes erbij. Maar ja, dat beïnvloedt niet echt de uitslag, moet ik eerlijk zeggen, hoor.
0: Nee, weet je
2: want,
0: zeker?
2: Want er is er toch eentje die met kop en schouders erboven uitsteekt. Stefan van Inge, die kwam er als eerste mee. En blijkbaar hebben een heleboel mensen toch zoiets van, ja, ik wil toch wel even lekker springen vandaag op deze dance donderdag. En dat doen we dan ook bij Jump for Joy van

0: Kindje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Aan een Amerikaanse auto, dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
6: Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Het LA Nieuws met Maarten Bonnemaiers.
12: Aan de Beatrixlaan in Weert zijn vannacht twee auto's volledig uitgebrand. De voertuigen stonden zo'n 80 meter van elkaar af. De politie houdt rekening met brandstichting en heeft bij de branden zoveel mogelijk sporen veiliggesteld. Gisterdag brandde in Weert ook al twee auto's uit. Ook daarbij is een vermoeden van brandstichting. Basisscholen in Maastricht, Toorn en Epe behoren volgens het zogeheten dashboard schoolprestaties tot de best presterende scholen van Limburg. El Habib in Maastricht scoort het best, gevolgd door de Koningspil in Toorn en A. Hermkes in Epe. De resultaten zijn opvallend, omdat deze week juist bleek dat veel Limburgse jongeren moeite hebben met lezen. Voormalig SP-raadslid Karin Wevers heeft de rechtszaak tegen de gemeente Kerkrade verloren. De zaak draaide om een integriteitsonderzoek dat werd gestart nadat ze in een opiniestuk kritiek had geuit op burgemeester Petra Dassen en de steun aan Rode JC. Volgens de rechter is Wevers niet beperkt in de vrijheid van meningsuiting. Ze overweegt nog wel in beroep te gaan. Het OM eist 2 jaar jeugddetentie tegen een 16-jarige leerling van het VMBO in Maastricht, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De jongen stak in maart na een ruzie een 17-jarige medeleerling op school. Het slachtoffer raakte licht gewond. De verdachte wordt vervolgd voor poging tot doodslag. De rechtbank doet later deze maand uitspraak. Het weer in Limburg. Vandaag blijft het droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Bij weinig wind wordt het vanmiddag zo'n 21 graden. En vanavond koelt het tijdens opklaringen snel af.

0: James van Two Brothers on the Fourth Floor. Het nieuws van vanochtend, samengevat in het mediaoverzicht. Jonge kalfjes moeten op weg van Ierland naar ons land beter worden verzorgd. De NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, geeft vervoerders een jaar de tijd om zich aan de regels te houden, anders volgen er boetes. Zo krijgen de dieren tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. Ze moeten daarbij ook geholpen worden, zegt de NVWA.
1: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
0: Eerder gaf de sector zelf aan dit jaar te willen stoppen met de transport uit Ierland vanwege het dierenleed onderweg. Het onderzoek bleek eerder dit jaar echter dat de transporten nog altijd doorgaan.
2: Opnieuw zijn afgelopen maand wereldwijde temperatuurrecords gesneuveld. Augustus verliep sinds het begin van de metingen nog niet eerder zo warm als dit jaar. Het werd op aarde gemiddeld 16,9 graden. Dat heeft de Europese Klimaatdienst Copernicus becijferd. De gemiddelde is precies gelijk aan dat van juli 2023. En daarmee staan beide maanden nu in de boeken als de warmste uit de meetreeks.
0: 8 maanden na de grote explosie in een steeg in de binnenstad van Utrecht gaat het straatje weer open. De gemeente was daarbij wel vergeten om de omwonenden te informeren. Nu de schotten worden weggehaald, worden ze ineens weer geconfronteerd met de rampplek. Deze buurtbewoner hoopt dat de gemeente dat voortaan anders aanpakt.
3: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik vind het ongelooflijk, echt waar.
0: In januari waren in de binnenstad 2 grote ontploffingen. Daarna brak brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Buurtbewoners maken zich nog zorgen over hun veiligheid. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht.
2: En honderden berichten op sociale media van onze premier Rob Jetten en zijn partij D66 zijn door AI geschreven, blijkt uit Volkskrant onderzoek. Deskundigen waarschuwen dat de premier daarmee zijn geloofwaardigheid op het spel zet. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat zeker 232 berichten van de premier zelf en 68 posts in zijn partij D66, 164 op X, Instagram, Facebook en LinkedIn zijn gegenereerd door een AI-model zoals ChatGPT of Claude.
0: Een teleurstelling voor tennisser Botik van de Zandschulp. Het lukte hem niet om de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets.
4: Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breakkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik, niet kon doordrukken. Ja, jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
0: Van der Zandschulp kon rekenen op een groot applaus toen hij de baan verliet. Hij kan terugkijken op een goed toernooi en stijgt op de wereldranglijst.
2: Nog meer verliezers, want Feyenoord verloor gisteravond de eerste wedstrijd in de Champions League met 5-1 van Barcelona. Ondanks die grote nederlaag liet Feyenoord volgens verdediger Jerry Sint-Juste bij Vlagen toch wel sterk voetbal zien.
5: Dat zit ook in deze ploeg. Dat geeft ook vertrouwen. Er zijn zeker dingen die we goed hebben gedaan. En er zijn heel veel dingen die we deze wedstrijd beter hadden kunnen doen. En dat is op topniveau. Dat zie je bij Vlagen, bij momenten dat ze weg zijn. En dan moet je heel scherp zijn. Dus daar moeten we zeker aan werken.
2: Nou, maar toch weinig momenten hoor. Op woensdag 14 oktober speelt Feyenoord de volgende wedstrijd thuis. En dat is dan tegen Como uit Italië.
0: Verder vandaag in Dallas wordt de tweede dag van een Republikeins congres rond de naderende midterms gehouden. En op de Utah Valley University wordt herdacht dat daar een jaar geleden de rechtse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Tot zover dit mediaoverzicht.

0: Zo mooi, zo breekbaar. Sienna Spyro en Great Expectations in de L1 ochtendshow. Waar we ons bezig gaan houden met het weer van vandaag.
1: Ja, natuurlijk. En het is een prachtige ochtend voor veel mensen. Want hier en daar zie je wat mistfladden over de velden. En het zonnetje dat erop komt tussen de bomen. En dat zien we ook op diverse weerwaarnemingen. En ook foto's die we hebben binnengekregen. Maar we hebben natuurlijk ook de mooie filmpjes van mensen die onderweg eventjes een weerwaarneming opnemen. En een van die mensen, dat is Peter Meijer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Maarten en Paul en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Remuin. Ja, het is vanochtend een frisse ochtend, een graadje of 10, 11. Maar het is wel veel blauwe lucht. De zon is aan het doorkomen. Dus op dat gebied ziet er allemaal netjes uit. De wind is vandaag een beetje variabel uit alle richtingen. Maar bijna geen wind, kracht 1. Ja, de temperatuur maximaal wordt vandaag een 21 graden. Dus geniet er volop van deze mooie nazomerdag. Ik zou zeggen de groetjes. En tot morgen.
1: Ja, het ziet er wel prachtig uit daar in Remuingen, hè?
0: Ja.
1: Het ziet er een beetje Frans achteruit, vind ik, hoor.
0: Fransachtig? Hoe bedoel je dat?
1: Een beetje als Frankrijk.
0: Ah, ja.
1: En dan hebben we ook natuurlijk André van Maris in de grashoek. En als ik daar in de verte kijk, zie ik daar ook een beetje die mist fladderen over de velden hangen.
3: Goedemorgen, Maarten en Paul, op deze donderdag morgen vanuit de grashoek. De weerwaarneming. Ja, er is geen mist op een achtergrond. En ik kan op plaatsen ook wel een beetje hardnekkig zien. Het is fris vanmorgen. Het is wel droog. Het zal ook wel de ganse dag gaan blijven, denk ik. Er hangt zo'n kleine grijze gloed over het gras. Dus dat is ook wel erg koud geweest aan de grond. En op het moment een graad of 8 zal het goed zien. In de loop van de dag rond de 21 graden. Niks verkeerd. Maar goed, een stuk minder wat we eigenlijk gewend zien. Na afwisseling zon en bewolking vandaag, dus voor het algemeen toch niet mopperen. Ik wens u in de studio een hele fijne dag en radio.
1: Radio, ja, het ziet er daar ook weer prachtig uit in de gas. Ook lekker rustig ook, hè?
0: Ja, mooi. Ja. Mooi.
1: En dan kregen we ook nog een weerwaarneming binnen van Alex Feiten uit Hechten.
4: Goedemorgen, Maarten en Paul. Ah. De weerwaarneming uit Hechten. Het is vroeg, nog net voor 7 uur. Het is droog, frisjes, 11 graden. Een blauwe loog met het bewolking, wat bescheiden werd door de zon. Ja, het gaat toch 21 graden weer vandaag. Ik zou zeggen, maak er een schone uitzending van op Dans Donderdag. Ik zou zeggen, radio.
1: Ja, inderdaad. Prachtige blauwe lucht daarin. Ja, precies. Een klein wolkje erbij, hè?
0: Ja, maar geen mist, hè? Geen mist.
1: Nee, daar niet. Maar het was ook stedelijke omgeving, Paul. Die andere video's, ja, dan krijg je toch een beetje de landelijke omgeving. En daar hangt dan de mist
0: zo
1: over de velden en boven het water en zo. Dus erg mooi. Ik kreeg net nog een foto binnen van Cindy van de zoon. Cliff heeft die gemaakt vanaf de brug van Roosteren. En ook daar zien we blauwe lucht en wat wolkjes op.
0: Zijn er nou nog mensen die graag een weerwaarneming willen doorsturen? Is altijd welkom hier. Doe dat naar de L1-app. Filmpje, zet er je commentaar bij. En vooral wat er gebeurt, wat het weer bij jou daar op die plek is. Laten we dat graag horen en zien in de L1-ochtendshow. L1.

0: Het waren de jaren 80. Het waren de jaren van Kim Wilde en Kids in America. Luister naar L1, waarin wij deze week veel aandacht besteden aan de suïcidepreventieweek. Onze verslaggever Bente is op pad met de wandeling Walk into the Light. Letterlijk van donker naar dag. En dat heeft alles te maken met suïcidepreventie.
1: Ja, want het is de suïcidepreventieweek. En vandaag staan we daar dus ook stil bij, hier bij L1. In ieder radioprogramma staan we er even bij stil. Vandaag dus in de ochtend Walk into the Light, zoals jij net al zei, Paul. En straks praten we met mensen van het Buddy-netwerk tussen 10 en 1. Ja, die dus ook mensen bijstaan die nabestaanden zijn, maar die misschien ook met de gedachten rondlopen. Want praten is toch wel een van de belangrijkste zaken als je aan suïcide denkt. We hebben er zometeen veel meer aandacht voor, dus hier bij L1. En denk je nou aan zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem met 113 of chat met 113.nl.
2: De L1 Ochtendshow.
0: Zometeen.

0: zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
3: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
2: You should be dancing and staying alive.
3: Tickets via doolhof.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor €99.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Sporta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten pakken. Plus 20% extra op haast alle meubels. Alleen bij Sporta. Beter meteen naar Sporta.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Aan totaalglas.
10: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding.
12: Verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles

0: Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Opnieuw zijn in Weert 2 auto's door brand verwoest. Gisteren nacht was het er ook al raak. 3 Limburgse basisscholen in Maastricht, Epe en Toorn springen eruit met bovengemiddeld goede leerprestaties. En het voormalig kerkraadsraadslid Karin Wevers verliest een rechtszaak tegen haar eigen gemeente. De zaak draaide om een integriteitsonderzoek.
3: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
4: Door Al Negens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
5: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. En heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
4: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen.
6: Geen files of flitsers, althans niet met vertraging van meer dan 5 minuten. Maar er is wel een melding binnengekomen van Roger Kessels.
7: Oh, Maarten, goedemorgen. Ik kreeg net van mijn zoon een berichtje binnen dat er tussen Sittard en Remun geen treinen rijden. Ik weet niet wat het zag, dus ging de trein stil, de facts. Dus hoe lang het gaat duren, is hoe we het niet weten. Goedjes, Roger.
6: Ja, heeft inderdaad te maken met een defect spoor. De werkzaamheden zullen daardoor zeker nog een dag duren. Dus de hele dag geen treinen op dit traject. Het is niet bekend of er bussen worden ingezet. Heb jij een file of flitser gezien of andere verkeersinformatie? Deel het op onze L1-app. Delen wij het weer met onze luisteraar.
8: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze. Zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
9: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker. Op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
8: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
10: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Kerker Hoge Drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
11: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: One Republic en Run in het derde uur van de LA Ochtendshow.
1: De LA Ochtendshow.
0: Ja, daar luister je inderdaad naar met het laatste nieuws. En Verhollen uit Limburg. Het kostte bijna een jaar aan voorbereiding. Maar nu gaat het toch echt gebeuren. Beppie 8.0 is een soort collegetour langs de Limburgse theaters. Met erin in de hoofdrol Beppie Kraft, inmiddels 80 jaar jong. En dan de tand gevuld door Bas van Mulken. En eens even kijken, ben je wel bij de repetitie?
2: Ik denk Henk Hoven natuurlijk, hè, want dat is de man die al dit soort dingen altijd afgaat. Luister maar eens mee.
3: Normaal wil ik aangekondigd in de zaal en dan is het mijn taak natuurlijk tot de schoen kunnen zingen en al zo. En nu zit ik met een live orkest, wat altijd spannender is, maar wel ook altijd fijner. En met lui die naar verhalen luisteren en in een theater. Het is totaal out of mijn comfortzone.
4: Wat kunnen we nu verwachten?
3: Een totaal ander Beppie. We in ieder geval dingen wat ze nog niet weten, te weten komen over Beppie. Ja, ja. De gevoelens die geweest zijn, het verdriet over Pierre. Ja, dat praat ik niet over normaal en een ding is, ja, tot ik Pierre mis. Maar nu gaat dat net allemaal iets dieper.
4: Worden er ook no-go's?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik heb oren dag met Bas gepraat over mijn leven. En de vertrouwen is erin tot Bas de vraag stelt hoe je antwoord op kan geven. En als ik geen antwoord op kan geven, geef ik geen antwoord. De kind niet alles vertellen. De kwetsen soms ook lui. Dus ik zorg wel dat het netjes blijft.
5: Ik denk dat het feit dat Pierre en ik hebben besloten om dat hoesdag te kopen in Spanje.
4: De stuurste lui niet zomaar weg, hè?
3: Nee, ik denk dat ik te leuk kan zeggen hoe belangrijk dat het is dat ze de kinderen vooral hier respect te hebben. Respect met het toverwoord in de komende tijd die we tegemoet komen. Zorg dat een eigen straatje zuiver is. En eerst een dankje ik heb bij de anderen. God, heb je hier voor levenslessen.
0: De reportage van Henk Hover. En nog dit bericht, kind ze nog eens nalezen op onze site l1nieuws.nl.

0: Turn the lights off. Nee, we houden het licht nog lekker aan. Het belangrijkste nieuws van vandaag in ons mediaoverzicht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geeft vervoerders van kalfjes een jaar de tijd om zich aan de regels te houden, anders volgen er boetes. De jonge kalfjes die vanaf Ierland naar ons land komen krijgen dagenlang nauwelijks te drinken en worden slecht verzorgd. De staatssecretaris zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
1: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je de korte termijn ook weinig op.
0: De sector gaf eerder zelf aan te willen stoppen met de transporten uit Ierland. Maar uit eerder onderzoek is gebleken dat de transporten nog altijd doorgaan.
2: En opnieuw zijn afgelopen maand wereldwijd de temperatuurrecords gesneuveld. Augustus verliep sinds het begin van de metingen nog niet eerder zo warm als dit jaar. Het werd op aarde gemiddeld 16,96 graden, heeft de Europese klimaatdienst Copernicus becijferd. En dat gemiddelde is precies gelijk aan dat van juli 2023. En daarmee staan beide maanden nu in de boeken als de warmste uit de meetreeks.
0: 8 maanden na de grote explosie in een steeg in de binnenstad van Utrecht gaat het straatje weer open. De gemeente was daarbij wel vergeten om de omwonenden te informeren. En nu de schotten worden weggehaald, worden ze ineens weer geconfronteerd met de rampplek. Deze buurtbewoner hoopt dat de gemeente dat voortaan anders aanpakt.
3: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik vind het ongelooflijk, echt waar.
0: In januari waren er in de binnenstad 2 grote ontploffingen. Daarna brak brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid, want de oorzaak van de explosies moet nog altijd onderzocht worden.
2: Honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten en zijn partij D66 blijken door AI geschreven, heeft de Volkskrant onderzocht. Deskundigen waarschuwen dat de premier daarmee zijn geloofwaardigheid op het spel zet. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat zeker 232 berichten van de premier zelf en zijn partij D66 op X, Instagram, Facebook en LinkedIn zijn gegenereerd door een AI-model zoals ChatGPT of Claude.
0: Een teleurstelling voor tennisser Botik van der Zandschulp. Het lukte hem niet om de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets.
4: Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breakkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik daar niet kon doordrukken. Ja, jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
0: Van der Zandschulp kon rekenen op een groot applaus toen hij de baan verliet. Hij kan terugkijken op een goed toernooi en hij stijgt op de wereldranglijst.
2: En Feyenoord heeft ook verloren gisteravond. Het ging om de eerste wedstrijd in de Champions League. Maar liefst met 5-1 werd van Barcelona verloren. En ondanks die grote nederlaag liet Feyenoord volgens verdediger Jerry Sint-Juste bij Vlagen toch wel sterk voetbal zien.
5: Dat zit ook in deze ploeg. Dat geeft ook vertrouwen. Er zijn zeker dingen die we goed hebben gedaan. En er zijn heel veel dingen die we deze wedstrijd beter hadden kunnen doen. En dat is op topniveau. Dat zie je bij vlagen, bij momenten dat ze weg zijn. En dan moet je heel scherp zijn. Dus daar moeten we zeker aan werken.
2: Ja, bij vlagen. Op woensdag 14 oktober speelt Feyenoord de volgende wedstrijd thuis tegen Como uit Italië.
0: En verder vandaag. In Dallas wordt de tweede dag van een republikeins congres rond de naderende midterms gehouden. En op de Utah Valley University wordt herdacht dat daar een jaar geleden de rechtse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Dat was het mediaoverzicht.

0: Roxette en How Do You Do. Een hele goede trouwens. Voor de week van de jaren 80 wat mij betreft. Daar gaan we volgende week op L1 Radio uitgebreid bij stilstaan. We gaan terug naar de tijd van de schoudervullingen van de Walkmannen. We gaan terug naar de tijd dat we nog gewoon vinyl draaiden. En de tijd natuurlijk van heel veel erg goede muziek, Maarten.
1: Ja, natuurlijk. Roxette was er een goed voorbeeld van.
0: Juist.
1: Maar ja, er is zoveel lekkere muziek in de jaren 80 gemaakt. Ik denk dat iedereen een soort van back in time krijgt volgende week. Ja, wacht het maar af, zou ik zeggen. En je kunt natuurlijk nog steeds jezelf vertachtigen, zoals dat zo mooi heet.
0: Ja.
1: Ga naar de site l1.nl en daar kun je dan je foto uploaden en dan weer met een leuk tekstje eronder laten zien dat je teruggaat naar de jaren 80. Een soort teletijdmachine is het.
0: Ja, zie je er weer uit in volle fleur.
2: L1.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
3: Porta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren. Tot wel 35% korting op meubels en tapijtenpakken. Plus 20% extra op haast alle meubels. Alleen bij Porta. Beter meteen naar Porta.
2: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Het LA Nieuws, Maarten Bollemeijers.
11: Aan de Beatrixlaan in Weert zijn vannacht twee auto's volledig uitgebrand. Voertuigen stonden zo'n 80 meter van elkaar. De politie houdt rekening met de brandstichting en heeft bij die branden ook sporen veiliggesteld. Gisteren nacht brandden in Weert ook al twee auto's uit. En ook daarbij is er een vermoeden van brandstichting. Basisscholen in Maastricht, Toorn en Epe behoren volgens het zogeheten dashboard schoolprestaties tot de best presterende scholen van Limburg. El Habib in Maastricht scoort het best, gevolgd door de Koningspil in Toorn en A. Hermkes in Epe. De resultaten zijn opvallend, omdat deze week juist bleek dat veel Limburgse jongeren moeite hebben met lezen. Voormalig SP-raadslid Karin Wevers heeft de rechtszaak tegen de gemeente Kerkrade verloren. De zaak draaide om een integriteitsonderzoek dat werd gestart nadat Wevers in een opiniestuk kritiek had geuit op burgemeester Petra Dassen en haar steun aan Rodi EC. Volgens de rechter is Wevers niet beperkt in de vrijheid van meningsuiting. Ze overweegt wel nog in beroep te gaan. Het OM eist 2 jaar jeugddetentie tegen een 16-jarige leerling van het VMBO Maastricht, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De jongen stak in maart na een ruzie een 17-jarige medeleerling op school. De slachtoffer raakte daarbij lichtgewond. Verdachte wordt vervolgd voor poging tot doodslag. De rechtbank doet later deze maand de uitspraak. Het weer in Limburg. Vandaag blijft het droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Bij weinig wind wordt het vanmiddag zo'n 21 graden. Vanavond koelt het tijdens opklaringen snel af.
10: Dan de verkeersinformatie. We zijn geen files of flitsers, maar we kregen wel een app binnen van onze luisteraar Roger Kessels. Even kijken, waar is Roger? Hier is die.
12: Hallo Maarten, goedemorgen. Ik kreeg net van mijn zoon een berichtje binnen dat er tussen Sittard en Remun geen treinen rijden. Ik weet niet wat het zag, er stond de trein stil, de facts. Dus hoe lang het gaat duren, is hoe we het niet weten. Goedjes, Roger.
10: En we hebben begrepen dat die reparatiewerkzaamheden zeker de hele dag gaan duren. Dus dan rijden er de hele dag geen treinen. Of er bussen worden ingezet, is niet bekend. Doe net als Roger. Geef jouw verkeersinformatie door op de L1-app. Delen wij het weer met de luisteraar.

0: Harry Styles, Adore You. LA met de ochtendshow, met nieuws en verhalen uit Limburg. Vanochtend in het donker begonnen in Roermond. Walk into the light, een wandeling. Inmiddels is het licht geworden. En onze verslaggever Bent Pruis liep mee.
1: Ja, en ze sprak met Fien Beijers van de zelfmoordpreventie Midden-Limburg, die uitlegt wat voor wandeling dat nou is.
2: Walk into the light is een wandeling waarbij wij aandacht vragen voor suïcidepreventie. Waarbij we samen met ervaringsdeskundigen, naasten, nabestaanden, symbolisch vanuit het donker naar het licht lopen.
3: En hoe zag de editie in Roermond eruit?
2: Ik vond het heel mooi. We zijn zeg maar vanuit het donker vertrokken. En we zijn naar Ol, zeg maar, bij de Maas gelopen in Roermond. Daar hebben we met muziek en met kaarsen en gedicht hebben we een mooi ritueel gehad rondom zonsopkomst. En toen zijn we langs de Maas, waar de zon ook echt heel mooi opkwam, zijn we teruggelopen. En nu gaan we daar samen ontbijten.
3: Mm-hmm. En er wordt bijvoorbeeld, door Danny werd ook gezegd, iedere editie is hetzelfde, maar ook anders. Wat was er anders aan deze editie?
2: Ja, ik vind het altijd zo mooi, zeg maar, de verbondenheid tussen de mensen en de gesprekken die je hebt onderweg, dat is altijd anders. We hadden nu andere muziek, ander gedicht. Dus dat is altijd, zeg maar, het is natuurlijk weer met, er lopen veel dezelfde mensen mee, maar ook weer nieuwe mensen. Dus je hebt altijd weer andere mensen die je spreekt, andere, ja.
3: En wat is dan het belangrijkste doel van zo'n tocht?
2: Ik denk vooral het creëren van verbondenheid met elkaar. Rondom dit onderwerp. Het zijn allemaal mensen die op een of andere manier geraakt worden door het onderwerp suïcide. En dan met elkaar, zeg maar, dit niet in eenzaamheid hoeven te dragen.
0: En dat zei Fien Beijers van de zelfmoordpreventie Midden-Limburg. Denk je aan zelfdoding? Bel dan 24 uur per dag gratis en anoniem naar de 113-lijn of chat op 113.nl. En later vandaag nog meer aandacht voor de week van suïcidepreventie.

0: Take My Breath. De L1 ochtendshow met het laatste nieuws. Paaltjes zijn bedoeld om auto's van het fietspad te weren, maar kunnen voor fietsers juist een gevaarlijk obstakel zijn. Volgens de Fietsersbond raken jaarlijks duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje.
1: Ja, het gaat onder meer om paaltjes die slecht zichtbaar zijn of niet volgens de richtlijnen zijn geplaatst. Op zaterdag 19 september is het daarom paaltjescheckdag. Peter Pasmans van de Fietsbond in Venlo, die ging alvast vooruit en keek hoe het erbij staat allemaal.
2: Klopt het, hè?
3: Nee. Ze zijn te smal, de doorgang. De doorgang moet op zijn minst 1,60 meter zijn, minimaal. Deze is 1,40. Dus op een hoofdverbinding, hè, waar veel scholieren doorkomen, staan hier al jaren paaltjes die gewoon niet voldoen aan de eisen en daardoor een gevaar voor verkeer.
2: Wat is dat gevaar dan?
3: Het gevaar is dat tegenaan kan halen. Als zeker scholieren, die willen wel eens met grote groepjes fietsen. Nou ja, als je even niet oplet, hang je tegen zo'n paaltje aan. En dat kan vrij pijnlijk en dan wel gevaarlijk zijn. Dus mensen die dat gebeurt, die kunnen de gemeente in dit geval aansprakelijk stellen voor de schade. Want de gemeente is verantwoordelijk voor het foutief plaatsen van dit soort paaltjes.
2: Ik heb geen goede ervaring met deze pulkers.
4: Nee, heel slecht. Echt heel slecht. Ik kwam van deze kant af. De zon die verblindde mij. En toen reed ik vol op het middelste pulken. Dus sleutelbeen gebroken. Vorig jaar in mei. En daar heb ik nu nog last van.
3: Wat is je mis? Ze zijn gevaarlijk. Hier zijn vaker mensen tegenaan geknald met letsel. Ze voldoen niet aan de voorwaarden zoals die landelijk zijn gesteld door het adviesorgaan voor verkeersveiligheid. Dus wat dat betreft moeten die paaltjes wat ons betreft of te worden aangepast of verwijderd. Het is gewoon een onhoudbare situatie. En we roepen de gemeente dan ook op om al haar paaltjes die er zijn, en er zijn er honderden, om die eens een keer onder de loep te nemen. Zijn ze wel nodig? Zijn ze wel veilig? En zijn ze ook wel een goede manier er geplaatst?
0: Fermetaal van Peter Pasmans van de Fietsersbond Venlo. En ook dit nieuws kun je lezen op onze nieuwssite lanieuws.nl. Dit is Chair.

0: Care. And If I Could Turn Back Time hoorde je bij de L1 Ochtendshow. Ja, het lijkt een voor de hand liggend bruggetje, maar toch heel serieus. Er zijn wel meer mensen die wel eens de tijd willen terugdraaien als er iemand in hun naaste omgeving besluit zelf uit het leven te stappen. Vandaar dat we deze week heel veel aandacht besteden, vandaag bedoel ik, aan de Suïcidepreventieweek. We hadden al bijdragers van die wandeltocht, Maarten.
1: Ja, ook Into the Light was dat, ja. En daar zijn we vanochtend bij geweest. We hebben al gepraat met iemand van de organisatie van Zelfmoordpreventie Midden-Limburg. We hebben al met een ervaringsdeskundige gesproken. En zometeen spreken we nog iemand die meeliep in die tocht. Later op de dag hebben we ook nog wat mensen die over zelfmoordpreventie praten. Want die zitten bijvoorbeeld in een buddy network. En die ondersteunen dus mensen die met zelfmoordideeën rondlopen. Maar ook nabestaanden zijn om die te ondersteunen. En later op de dag gaan we het ook nog hebben over een theatervoorstelling. Die is morgen in Venlo.
0: Okay.
1: En dat betekent, dat gaat dan over lampje op zelfmoordpreventie. Dus kijken we hoe zo'n theatervoorstelling nou kan bijdragen aan de acceptatie, maar ook aan de dialoog over zelfmoord. Want praten erover is toch wel het allerbeste. Denk je nou aan zelfdoding, dan kun je bij 24/7 bellen en anoniem ook nog met 113. Of je kunt ook chatten op 113.nl.

0: zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S. Deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Even lekker erop uit

0: terugkijken in de tijd van toen. En geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
2: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
1: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
3: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
1: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
5: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pil & Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilamaas.nl. Duurzamer met een S. Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilamaas.nl. Duurzamer met een S.
2: Christian.

0: land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïnse president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Hardlopen, Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires, Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen.

0: kent. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog, was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pil en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilamaas.nl. Duurzamer met een S.
2: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Peel en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpeelandmaas.nl. Duurzamer met een S.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie, dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie, dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte

0: Deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto
2: van
1: Sport,
2: woonhuis
1: dat
2: naar
1: is makkelijk
2: droomhuis.
1: Scoren.
2: Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Lunch Live. Vandaag met Nick Kortenoeven.

Ja, dat was vandaag de opening van Lunch Live, de Golden Earring met Bombay. 6 minuutjes, nee, bijna 7 minuutjes over 12 op deze donderdag, de 10e van september alweer. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van Pink, van Smokey, van de allernieuwste van Miley Cyrus. En uiteraard Jan Smit, maar ook One Republic. Oké, we gaan naar de headlines van het nieuws. Even kijken. Fred H. veroordeeld voor bezit en verspreiden van kinderporno, toch niet in de cel. En na 7 jaar daagt André Siebe het voorschitterschap van de poort over. En de waardering voor de Limburgse ACT-interventieteams. Zij hebben hun waarde bewezen. En wat gaat het weer doen? Het is een afwisseling van wat stapelwolken, maar zeker ook opklaringen boven onze regio. Temperaturen, een lekkere 21, 22 graden. Het uitgebreide weer na het nieuws van 12:30. En over nieuws gesproken, meer nieuws op de site omroep.nl. En zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Ja, een hit van Willem en Jan Smit. En dat is dan respectievelijk Welen en Jan Smit. 15 minuutjes over 12 op deze donderdag 10 september. Hoewel de zomervakantie ten einde is, werd het vakantiegevoel afgelopen zondag teruggebracht tijdens Kunst op Vakantie. Op 7 locaties in Horst aan de Maas konden liefhebbers genieten van kunst en activiteiten.
1: De zomervakantie is dan wel ten einde, maar op zondag keert het vakantiegevoel even terug tijdens Kunst op Vakantie. Zo ook bij camping Landgoed de Gochmeulen in Horst.
2: Vandaag is Kunst op Vakantie.

0: A Little Bit Respect van Erasure. De gemeente Bezel heeft in de eerste 5 maanden van dit jaar 34% minder restafval ingezameld dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het nieuwe afvalbeleid dat 1,5 jaar geleden werd ingevoerd.
1: 1,5 jaar geleden veranderde de manier waarop inwoners van Bezel hun afval aanbieden. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend en die zijn volgens de gemeente positief. In de eerste 5 maanden van dit jaar is 34% minder restafval ingezameld dan in dezelfde periode vorig jaar.
2: Ja, kijk, bij verandering is natuurlijk altijd wel in eerste instantie ook wel wat moeilijkheden. Maar ik denk dat we in deze een hele goede communicatiecampagne hebben gehad. Waardoor de mensen ook wel echt vanaf begin af aan meegenomen werden in wat verwachting was vanuit hun ook. En hoe de verschillende stromen aan te bieden. En dat proces heeft heel goed gelopen. In de start zijn er natuurlijk altijd wel wat pijnpuntjes. Maar daar zijn we altijd heel accuraat mee omgegaan in communicatie en ook in oplossing van die facetten.
1: Tussen januari en mei werd ruim 1/3 minder restafval aan de straat gezet dan in de eerste 5 maanden van 2025. Ook in de restafvalcontainer zelf is een verandering te zien. Het aandeel afval dat daadwerkelijk restafval is, steeg van ruim 7 naar 44,5%. Tegelijkertijd kan nog steeds meer dan de helft van het afval in de restafvalcontainer gescheiden worden.
2: Ja, het is vooral de omslag naar een nieuw systeem, wat het soms wat lastig maakt voor mensen. Maar zolang we het op een manier scheiden wat mogelijk is, dan is dit zeker haalbaar om het op deze manier aan te bieden hoe we het nu faciliteren.
1: Ook bij het PMD zijn de eerste resultaten duidelijk. Sinds het PMD aan huis wordt opgehaald, is het ingezamelde materiaal veel schoner. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 93,5% van het ingezamelde PMD daadwerkelijk uit PMD bestaat. Dat is belangrijk omdat schoon ingezameld materiaal beter kan worden gesorteerd en verwerkt.
2: Dat is ten eerste belangrijk omdat dat uiteindelijk voor de gemeente dan ook weer meer inkomsten oplevert. En aan de andere kant daardoor de afvalstoffenheffing minder snel hoeft te stijgen. Dus dat is punt 1. Dus dat komt ook ten goede van de inwoners zelf. En daarnaast is het natuurlijk mooi omdat dat dan ook weer schoon gerecycled kan worden.
1: Toch blijven er bij sommige verzamelplekken PMD-zakken staan. Dat gebeurt wanneer er afval in zit dat duidelijk niet bij het PMD hoort. Ook het moment waarop de zak wordt buitengezet speelt een rol. PMD-zakken mogen vanaf 8 uur op de avond voor de ophaaldag buiten staan of op de ophaaldag zelf voor 6 uur 's ochtends.
2: Dat is weer deels natuurlijk ook het gedrag, maar we zien ook daar dat het wel langzaamaan in goede richting uitgaat. Maar er wordt natuurlijk gekeken als er niet zuiver PMD in zit, dat er een sticker op komt. Zodra die sticker erop zit, wordt die niet direct opgehaald. En is eigenlijk het idee dat de bewoner hem terug naar binnen haalt, het stuk verwijdert of meerdere stukken wat erin zitten wat niet zuiver PMD is. En bij de volgende ronde gewoon weer aanbiedt.
3: Wat wil je nog meer meegeven aan de inwoners?
2: Nou, ik zou vooral heel positief willen zijn over het stukje waar we nu zijn. En die lijn voortzetten waar we nu op ingezet hebben. En ook elkaar daarop aanspreken als het een keer misloopt bij de buurman, bij de overbuurman. Help elkaar erin dat we uiteindelijk tot goede resultaten kunnen blijven komen.
0: Het filmpje staat al online. Wil je het zien? Ga dan naar het YouTube-kanaal van Omroep PNM of de andere social media kanalen van ons.

Stella Lively met haar allernieuwste Boston. En ik heb daar hoge verwachtingen van. We gaan richting het nieuws. Weer een situatie op de weg, maar niet voordat we naar Smokey zijn gegaan. Want daar zijn ook heel veel fans nog steeds voor.

0: Smokey maakt er 2 minuutjes over 12:30 van. We gaan naar het nieuws met Tamar.
1: Goedemiddag, Nick. Fred H. hoeft niet meer de cel in voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. De rechtbank in Maastricht heeft dat op woensdag bepaald. De 52-jarige man uit Zevenum kreeg 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ook kreeg hij een taakstraf opgelegd. Omdat hij al 6 maanden in voorlopige hechtenis zat, hoeft hij niet meer terug de cel in. Uit onderzoek van een onafhankelijk onderzoeksbureau blijkt dat de 5 regionale ACT-interventieteams goed werk leveren. Deze teams helpen gemeenten onder meer bij controles, waarbij zij samenwerken met onder andere de politie en de douane. De huidige financiering loopt eind 2026 af. Ryan Palmen, de portefeuillehouder Veiligheid Limburg, pleit voor nieuw beschikbaar geld voor na die periode. De gemeente Peel en Maas gaat percelen kopen in het Bovensbos bij Helden. De gemeente wil de mogelijkheid behouden voor toekomstig gebruik en de ontwikkeling van het gebied. Het aankoopbedrag is €250.162,50. De percelen hebben deels een agrarische bestemming en deels een natuurbestemming. Voortaan mogen tractoren en andere landbouwvoertuigen gebruik maken van de middenpeelweg, de N277 tussen Kessel en Maasbree. Daar zijn speciale passeerstroken aangelegd, zodat landbouwvoertuigen veilig kunnen rijden. Voorheen moesten ze onder meer door de kern van Helden rijden. De Bond voor Loonwerkers vond dat niet veilig meer en daarom is de situatie nu aangepast. En dan nog het weer. Vandaag wordt het maximaal 21 graden met weinig wind. Ook blijft het droog. Morgen is er meer bewolking met maximaal 20 graden en kans op lichte regen. Wie in het weekend hoopt op lekker weer, zal vooral volgende week verrast worden met 25 en zowel 27 graden op maandag en dinsdag. Meer nieuws kunt u vinden op omroeppnm.nl en omroephorst aan de maas.nl.
0: Dankjewel, Tamar.

wat heb ik Ted en verdiend? Het is allemaal over. Volgens Limbo Project samen met Ronald Pelt. 10 minuutjes over 12:30 op deze donderdag, de 10e van september. We gaan even naar de situatie op de weg. Hou je aan je snelheid op de A73 Venray richting Venlo en omgekeerd ook op dezelfde A73 Venlo richting Venray. Word je op je snelheid gecontroleerd, geldt ook op de N270. Dan gaan we naar de andere melding. Op de A73 Venray richting Venlo staat de hoogte van Venlo. Een auto met problemen bij 48,5. A73 ook dan Venlo richting Venray. Ook de hoogte van Venlo. Bepaaltje 47, ook een auto met de knipperlichten aan. Dan de N276, de hoogte van echt nog net binnen ons zendgebied. Bepaaltje 30,6, een auto aan de kant. Dan gaan we naar de Rijksweg Zuid, de hoogte van Beltveld, staat een auto op het trottoir. Dus ben heel even alert op deze puntjes.

0: Ja, Ricky Martin en Christina Aguilera onderschrijven nog een keertje. Nobody wants to be lonely. Voetbalvereniging VV Kessel, tennisvereniging LTV Kessel en de gemeente Pelemaas willen samenwerk maken van een nieuw sportpark in Kessel. De drie partijen hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend. Het beoogde sportpark moet verrijzen nabij bedrijventerrein Karrewerk Noord en ruimte bieden aan onder meer voetbal, tennis en padel.
1: Voetbalvereniging VV Kessel, tennisvereniging LTV Kessel en de gemeente Pelemaas willen samen werk maken van een nieuw sportpark in Kessel. Het beoogde sportpark moet verrijzen bij bedrijventerrein Karrewerk Noord en ruimte bieden aan onder meer voetbal, tennis en padel. Mogelijk kunnen op termijn ook andere activiteiten een plek krijgen op het sportpark.
2: Dat is wel een mijlpaal voor ons natuurlijk. We zijn hier al een aantal jaren mee bezig. We zijn zelf vanuit de woongroep Kessel zijn we ook al 5 jaar eigenlijk bezig om plekken te zoeken van waar kunnen we bouwen in Kessel. En langzaam maar zeker kwamen we daarbij toch wel tot de realisatie dat de sportvelden misschien wel een nieuwe plek zouden moeten krijgen. En nu in de hoedanigheid als voorzitter van LTV Kessel hebben we het voor elkaar gekregen dat we in elk geval de intentieverklaring hebben getekend. Zodat de eerste stappen gezet worden om te verhuizen.
3: Ja, nou, wij zijn als club altijd op zoek en we moeten als club blijven bestaan. Dus we moeten ook nieuwe leden hebben. Daardoor is woningbouw heel belangrijk in Kessel. En ja, dit is een locatie waar natuurlijk gebouwd kan worden. En anderzijds zijn we ook met de tennisclub al een tijdje in gesprek voor een samenwerking. En om te kijken hoe wij als verenigingen met elkaar kunnen samenwerken en elkaar ondersteunen.
4: Ja, en hoe loopt dat proces?
3: Ja, dat loopt hartstikke goed. Misschien gaan wij soms nog wel sneller als het moet. We zitten gewoon met bestuursleden die willen doorpakken en die willen dingen doen. Dus.
1: Met een intentieverklaring spreken VV Kessel en LTV Kessel uit dat zij hun samenwerking verder willen vormgeven. Samen met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de stappen die nodig zijn om tot een concreet plan voor het nieuwe sportpark te komen.
5: Met het ondertekenen van deze verklaring maken we een heel mooi begin. Eigenlijk een begin wat de vereniging zelf, VV Kessel en LTV Kessel, al enkele maanden, misschien wel een jaar geleden gezet hebben om samen te zoeken naar een nieuwe locatie waar ze hun sportieve activiteiten kunnen voortzetten.
1: Een verhuizing van beide verenigingen zou tegelijkertijd ruimte maken op hun huidige locaties. Op de bestaande voetbalvelden wordt gedacht aan woningbouw. Voor de huidige tennislocatie wordt gekeken naar een combinatie van groen parkeren en woningbouw.
2: Ja, zoals jullie misschien weten ligt onze vereniging eigenlijk midden in het dorp. Daardoor hebben we redelijk weinig uitbreidingsmogelijkheden. Padel is een hot topic in deze regio en eigenlijk in heel Nederland. En eigenlijk willen we dat ook faciliteren voor onze leden. Dus door de verhuizing kunnen wij ook op die nieuwe locatie mogelijk padel aanbieden. Bovendien geeft het ons ook de gelegenheid om in de toekomst, als er nieuwe kansen zijn, bijvoorbeeld in Amerika is pickleball heel populair, om daar in de toekomst mogelijk ook op in te spelen.
5: Nou, als gemeente zijn we natuurlijk een partner in dit hele verhaal. Als gemeente maken wij een ROP, zoals we dat noemen, een ruimtelijk ontwikkelperspectief. Nou, Kessel was daar de eerste kern in waar we dit voor gedaan hebben. Ja, en onder andere de verhuizing van LTV Kessel en VVV Kessel maakt daar onderdeel van uit.
3: Nu uiteindelijk is de keuze gemaakt voor een locatie. Ja, nu is de gemeente aan zet om te zorgen dat die grond beschikbaar komt. En dan moeten bestemmingsplannen gewijzigd worden. En daarna kunnen wij weer aan de slag natuurlijk om een programma van eisen op te stellen wat wij nodig hebben qua accommodatie.
4: Ja, voor de volledigheid, om welke locatie gaat
3: het? Het is een locatie net voor het industrieterrein tussen Kessel en Kesselijk.
1: Wanneer het nieuwe sportpark daadwerkelijk kan worden aangelegd is nog niet duidelijk. De aankoop van de grond, verdere planvorming, instemming van de verenigingen en besluitvorming van de gemeenteraad moeten eerst worden afgerond. De vereniging en de gemeente gaan hun leden en inwoners tussentijds op de hoogte houden.
2: Bovendien, de samenwerking met VV Kessel zorgt er ook voor dat we gewoon qua vrijwilligers gewoon veel makkelijker kunnen samenwerken. 1 kantine, 1 persoon achter de bar. Het is gewoon veel efficiënter omgaan met de vrijwilligersuren die we hebben.
3: Het is heel belangrijk dat je in Kessel kunt blijven sporten en daar hoort een goede accommodatie bij. En dan ligt die misschien net iets meer uit het centrum, maar ja, dat is wel een mooie accommodatie.
2: Ik denk dat het moet gaan groeien naar elkaar toe, maar uiteindelijk hebben we wel de ambitie om samen als 1 vereniging op te trekken.
6: Lunch Live.

Ja, dat was hier dan Alex Warren met zijn hele grote hit Fever Dream. En dit allemaal tijdens Lunch Live van deze donderdag 10 september. André Sieben is gestopt als voorzitter van de multifunctionele accommodatie De Poort in Kessel. Na 7 jaar draagt hij het voorzitterschap over aan Peter van der Pas. En Sieben nam afgelopen vrijdagavond afscheid tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond. En dat zijn afscheid juist tijdens die avond plaatsvond, was geen toeval. Sieben gebruikte het moment om het belang van de vrijwilligers voor De Poort te benadrukken. De vrijwilligers vormen het belangrijkste kapitaal van De Poort, zei hij tijdens zijn afscheidsspeech. Lees het hele bericht op de site van Omroep PNM. Het is bijna 1 uur, de laatste 3 minuten, de laatste 2 minuutjes zijn voor Weekend en Earth and Fire. Ik dank je wel voor het luisteren en je weet het, morgen weer Lunch Live. Tot dan!

0: Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september. Open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
2: Iets online kopen. Opzoeken welke bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag.

BNM. Tussen 10:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep BNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 10:30 en 5 bij Omroep BNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Limburg telde vorig jaar 78 bibliotheeklocaties, 11 meer dan een jaar daarvoor. Er kwamen onder meer 10 nieuwe vestigingen bij, plus enkele kleinere servicepunten. De uitbreiding valt samen met een groeiend aantal leden. Alleen Mokermiddelaar en Roerdalen hebben nog geen bibliotheek. In 2024 telde Limburg nog 67 locaties. Vanochtend vroeg vertrokken in Roermond tientallen deelnemers voor Walk into the Light. Ze liepen samen vanuit het donker richting de zonsopkomst. Een wandeling die in het teken staat van suïcidepreventie. Fien Beijers van Zelfmoordpreventie Midden-Limburg legt uit wat Walk into the Light is.
1: Walk into the Light is een wandeling waarbij wij aandacht vragen voor suïcidepreventie. Waarbij we samen met ervaringsdeskundigen, naasten, nabestaanden, symbolisch vanuit het donker naar het licht lopen.
0: Ja, vandaag staan we bij L1 de hele dag stil bij suïcidepreventie. Dat doen we in verschillende programma's en vanuit verschillende invalshoeken. Voedselhulp Blerik moet nog voor de herfstvakantie vertrekken uit een voormalig schoolgebouw. De stichting, die wekelijks tientallen gezinnen en alleenstaanden helpt, zegt door de korte termijn te zijn overvallen. De gemeente Venlo stelt dat altijd duidelijk was dat de huisvesting tijdelijk was. De stichting vraagt nu om uitstel en een nieuwe locatie. De gemeente wil daarover met ze in gesprek. Aan de Beatrixlaan in Weert zijn vannacht 2 auto's volledig uitgebrand. Voertuigen stonden zo'n 80 meter van elkaar af. De politie houdt rekening met brandstichtingen en heeft sporen veiliggesteld. Gisteren nacht brandden in Weert ook al 2 auto's uit. Ook daarbij is er een vermoeden van brandstichting.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden en dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzame Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
3: Van Woonhuis.
2: 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
3: Van Woonhuis naar Droomhuis. Kies voor de duurzame.

0: hele fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Voor ouderen is verhuizen extra stressvol, terwijl het in de ouderenzorg vaak gebeurt door allerlei omstandigheden. Het verhuizen naar een andere kamer of andere locatie veroorzaakt een gevoel van onzekerheid, angst en verlies. Dat blijkt uit onderzoek door onder meer de Universiteit Maastricht. Onderzoekster Hilde Verbeek.
1: Oorzaken daarvoor zijn dat mensen bijvoorbeeld nieuw komen wonen in een crisis. Dus dat er een acute plek nodig is. En dat daarna pas gekeken kan worden wat past het beste. Of dat de zorg zwaarder wordt en die niet meer geboden kan worden op de plek waar men woont.
0: Het rapport is deze week aangeboden aan het kabinet. De gemeente Maastricht wil eigenaren van oudere brommers stimuleren die in te ruilen voor elektrische exemplaren. Er zijn allerlei voorwaarden aan verbonden, maar het komt erop neer dat volwassen eigenaren met een lager inkomen €1200 kunnen krijgen voor hun oude brommer. De gemeente hoopt daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren. De Nederlandse en Duitse brandweer oefenen vandaag samen bij het zwembad De Bosberg in Zwalmen. Als het gaat om het aanpakken van natuurbranden kan Nederland veel leren van de Duitsers. Dat zegt Schaar Thewe van de veiligheidsregio.
2: Ze hebben heel veel vegetationsbrandbekämpfing, oftewel vegetatiebrandbestrijding. Daar geven ze elk jaar een cursus voor. En onze Nederlandse en Limburgse collega's die sluiten daarbij aan.
3: Ja, je veroorzaakt een klein brandje om een enorme bosbrand te voorkomen?
2: Ja, correct. Dat. En dat doen ze in Duitsland al veel langer. Daar zijn we in Limburg nog mee aan het experimenteren. Maar wat ze daar al uit hebben gevonden, zeg maar, dat gebruiken we voor onszelf.
0: En de politie heeft een geblurde foto gepubliceerd van een jonge man die een vrouw in Maastricht heeft beroofd. Hij wist in juli met een smoesje binnen te komen en ging er vandoor met haar telefoon en pinpas. Hij haalde €800 van haar rekening. De man werd gefilmd bij een geldautomaat.
4: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Peel en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpeelamaas.nl. Duurzamer met een S.
3: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen.
2: De adressen staan op duurzamerpeelamaas.nl. Duurzamer met een S.
3: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Voor ouderen is verhuizen extra stressvol, terwijl het in de ouderenzorg vaak gebeurt door allerlei omstandigheden. Het verhuizen naar een andere kamer of andere locatie veroorzaakt een gevoel van onzekerheid, angst en verlies. Dat blijkt uit onderzoek door onder meer de Universiteit Maastricht. Onderzoekster Hilde Verbeek.
1: Oorzaken daarvoor zijn dat mensen bijvoorbeeld nieuw komen wonen in een crisis. Dus dat er een acute plek nodig is. En dat daarna pas gekeken kan worden wat past het beste. Of dat de zorg zwaarder wordt en die niet meer geboden kan worden op de plek waar men woont.
0: Het rapport is deze week aangeboden aan het kabinet. De gemeente Maastricht wil eigenaren van oudere brommers stimuleren die in te ruilen voor elektrische exemplaren. Er zijn allerlei voorwaarden aan verbonden, maar het komt erop neer dat volwassen eigenaren met een lager inkomen €1200 kunnen krijgen voor hun oude brommer. De gemeente hoopt daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren. De Nederlandse en Duitse brandweer oefenen vandaag samen bij het zwembad De Bosberg in Zwalmen. Als het gaat om het aanpakken van natuurbranden kan Nederland veel leren van de Duitsers. Dat zegt Schaar Thewe van de veiligheidsregio.
2: Ze hebben heel veel vegetationsbrandbekämpfung, oftewel de vegetatiebrandbestrijding. Daar geven ze elk jaar een cursus voor. En onze Nederlandse en Limburgse collega's die sluiten daarbij aan.
3: Ja, je veroorzaakt een klein brandje om een enorme bosbrand te voorkomen?
2: Ja, correct. Dat. En dat doen ze in Duitsland al veel langer. Daar zijn we in Limburg nog mee aan het experimenteren. Maar wat ze daar al uit hebben gevonden, zeg maar, dat gebruiken we voor onszelf.
0: En de politie heeft een geblurde foto gepubliceerd van een jonge man die een vrouw in Maastricht heeft beroofd. Hij wist in juli met een smoesje binnen te komen en ging er vandoor met haar telefoon en pinpas. Hij haalde €800 van haar rekening. De man werd gefilmd bij een geldautomaat.
4: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
5: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Dennis Ewald met het LE Nieuws. Voor ouderen is verhuizen extra stressvol, terwijl het in de ouderenzorg vaak gebeurt door allerlei omstandigheden. Het verhuizen naar een andere kamer of andere locatie veroorzaakt een gevoel van onzekerheid, angst en verlies. Dat blijkt uit onderzoek door onder meer de Universiteit Maastricht. Onderzoekster Hilde Verbeek.
1: Oorzaken daarvoor zijn dat mensen bijvoorbeeld nieuw komen wonen in een crisis, dus dat er een acute plek nodig is en dat daarna pas gekeken kan worden wat past het beste. Of dat de zorg zwaarder wordt en die niet meer geboden kan worden op de plek waar men woont.
0: Het rapport is deze week aangeboden aan het kabinet. De gemeente Maastricht wil eigenaren van oudere brommers stimuleren die in te ruilen voor elektrische exemplaren. Er zijn allerlei voorwaarden aan verbonden, maar het komt erop neer dat volwassen eigenaren met een lager inkomen €1200 kunnen krijgen voor hun oude brommer. De gemeente hoopt daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren. De Nederlandse en Duitse brandweer oefenen vandaag samen bij het zwembad De Bosberg in Zwalmen. Als het gaat om het aanpakken van natuurbranden kan Nederland veel leren van de Duitsers. Dat zegt Schaar Thewe van de veiligheidsregio.
2: Ze hebben heel veel vegetationsbrandbekämpfing, oftewel de vegetatiebrandbestrijding. Daar geven ze elk jaar een cursus voor. En onze Nederlandse en Limburgse collega's die sluiten daarbij aan.
3: Ja, je veroorzaakt een klein brandje om een enorme bosbrand te voorkomen?
2: Ja, correct. Dat. En dat doen ze in Duitsland al veel langer. Daar zijn we in Limburg nog mee aan het experimenteren. Maar wat ze daar al uit hebben gevonden, zeg maar, dat gebruiken we voor onszelf.
0: En de politie heeft een geblurde foto gepubliceerd van een jonge man die een vrouw in Maastricht heeft beroofd. Hij wist in juli met een smoesje binnen te komen en ging er vandoor met haar telefoon en pinpas. Hij haalde €800 van haar rekening. De man werd gefilmd bij een geldautomaat.
4: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Voor ouderen is verhuizen extra stressvol, terwijl het in de ouderenzorg vaak gebeurt door allerlei omstandigheden. Het verhuizen naar een andere kamer of andere locatie veroorzaakt een gevoel van onzekerheid, angst en verlies. Dat blijkt uit onderzoek door onder meer de Universiteit Maastricht. Onderzoekster Hilde Verbeek.
1: Oorzaken daarvoor zijn dat mensen bijvoorbeeld nieuw komen wonen in een crisis, dus dat er een acute plek nodig is en dat daarna pas gekeken kan worden wat past het beste. Of dat de zorg zwaarder wordt en die niet meer geboden kan worden op de plek waar men woont.
0: Het rapport is deze week aangeboden aan het kabinet. De gemeente Maastricht wil eigenaren van oudere brommers stimuleren die in te ruilen voor elektrische exemplaren. Er zijn allerlei voorwaarden aan verbonden, maar het komt erop neer dat volwassen eigenaren met een lager inkomen €1200 kunnen krijgen voor hun oude brommer. De gemeente hoopt daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren. De Nederlandse en Duitse brandweer oefenen vandaag samen bij het zwembad De Bosberg in Zwalmen. Als het gaat om het aanpakken van natuurbranden, kan Nederland veel leren van de Duitsers. Dat zegt Schaar Thewe van de veiligheidsregio.
2: Ze hebben heel veel vegetationsbrandbekämpfing, oftewel de vegetatiebrandbestrijding. Daar geven ze elk jaar een cursus voor. En onze Nederlandse en Limburgse collega's die sluiten daarbij aan.
3: Ja, je veroorzaakt een klein brandje om een enorme bosbrand te voorkomen?
2: Ja, correct. Dat. En dat doen ze in Duitsland al veel langer. Daar zijn we in Limburg nog mee aan het experimenteren. Maar wat ze daar al uit hebben gevonden, zeg maar, dat gebruiken we voor onszelf.
0: En de politie heeft een geblurde foto gepubliceerd van een jonge man die een vrouw in Maastricht heeft beroofd. Hij wist in juli met een smoesje binnen te komen en ging er vandoor met haar telefoon en pinpas. Hij haalde €800 van haar rekening. De man werd gefilmd bij een geldautomaat.
4: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Nokian, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
1: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: wat ben je doen, jong?
1: Ik luister naar PNM, naar een boer op.
0: Oh ja, met Peter Engels, hè?
1: Ja, joh, jong.

Goedendag beste luisteraars. Ja, daar is er dan weer helemaal in de studio's van Omroep Eenam. De Boer op, twee uur lang lekkere Limburg-zalige muziek. Maar natuurlijk ook een hoop informatie uit de agrarische sector. En we zitten alweer richting de tweede helft van september. En dat betekent dat we alweer heel wie de weg zien van de zomer eigenlijk. Ja, en wie de zomer goed gaat zien, dat huurt je natuurlijk straks in het tweede oor van onze lei. Want ik ken er toch van alles over vertellen. En hopelijk dat we ook nog een beetje goed weer gaan krijgen. We hebben het afgelopen woensdag gehad, hè, Maria's geboorte. En als we dan teruggaan in de tijd, dan komen we er eigenlijk achter dat ze dan toch altijd van de ooie wieze spreuken zien van, hey, dan hebben we de dag, de woensdag, als we dan goed weer hebben we ook, dan blijven we dan nog zeker 4 weken of zelfs 8 weken hooien. Nou, het belooft weer heel veel gods, dus we zullen het straks helemaal even checken of dat ook allemaal zo klopt met onze lei. En natuurlijk ook een hoop informatie uit de agrarische sector, maar ook natuurlijk Limburgse muziek, zoals deze van Marleentje Rutte. En dat moet voor mij altijd zomer zien. Dit is de Boer op.

Mug het voor altijd zomaar zien. Marlene Rutte heeft trouwens ook weer een ganse nieuwe knijter. En ja, we zullen eens kijken of we al in het postvaks gelikt. Want ja, ze wilde ik nummer naar hoes toe. Tenminste, dat heeft ze mij verteld. De nieuwe single die we misschien straks er ook wel bij gaan pakken. Promopas, ja, die hebben ook natuurlijk de zomer nog een beetje in een bol. En die gaan lekker met ons samen op het terrasje zitten.

Roemenbosch, oftewel die jongens die op Valkenberg op het terrasje zaten, misschien wel gettedeep in het glaasje gekeken hebben. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niks goed met de zomer. Boren die natuurlijk in de toekomst willen kijken en die investeren willen in de toekomst. Ja, dat is natuurlijk een heel groot issue wat nu eigenlijk allemaal speelt. Toch zien er bedrijven die pakken echt de koe bij de horens en die gewoon echt kijken van, hey, wie kan ik dat dan echt doen en wie kan ik me daar dan eigenlijk helemaal in verdiepen. Zo hebben we een melkveehooier Klaas. En Klaas, die heeft de stoute schoen aangetrokken. Die hij met zijn bedrijf, Klaas de Lange uit Weerribbenzuivel, dat ligt dan wel in Friesland, die heeft zich de stoute schoen aangetrokken en die heeft in het begin van dit jaar een ijsfabriek overgenomen. Die ijsfabriek, daar leverde eigenlijk al heel lang de melk aan en dan deze van de melk de room draaf halen en dan deze er lekkere ijs van maken. Die heeft met de directie dan eigenlijk heel goede zaken gedaan met die van de ijsfabriek, want die wil je het eigenlijk van de bedrijf af, wat al meer dan 100 jaar bestond. Toen hij ze gezegd van, nou, wat we gaan het samen runnen. Die directie van de ijsfabriek heeft Klaas een beetje op weg geholpen. En door de goede zomer eigenlijk is het eigenlijk voortreffelijk gegaan. Het is veel meer omzet hebben ze al gedraaid. En ja, het is natuurlijk wel een leuk predicaat dat ze dan die eigen melk toe aan kunnen leveren. Maar dat ze dan ook nog zelf als boer kunnen zeggen, ik heb mijn eigen ijs erbij. Oftewel, hij is ook gewoon hartstikke gekke wies.

De jongens van Cartouche, lekker dat ietsje erbij. En dan kunt ze natuurlijk hopen dat dat van Klaas afkomt. Helemaal uit Friesland, maar ook hier in onze eigen regio zijn er misschien wel boeren die toch al eigenlijk ook een beetje iets maken. Maar nog niet zo bekend zien, wie weet dat dat allemaal een struimversnelling gaat krijgen. Zodat we toch allemaal moeten innoveren en moeten zoeken van waar kunnen we toch nog neventakken erbij pakken. Neven het melken of neven de producten die we normaal gangbaar hebben in de land- en tuinbouw. Iets heel angels eigenlijk, is natuurlijk het Veldeke Prieske. De Oeuvre Pries, die volgende week uitgereikt gaat weer. En natuurlijk op de 19e september aan onze Gère Bataille. Oftewel, ze hebben van de Veldeke, hebben ze even bij elkaar gezeten. En hebben ze eigenlijk met de jury, de universiteit uit, even kijken, Chantal van Zunder, Sineel Achten en Ivo Rosbeek. En natuurlijk de voorzitter René Houtermans. Die hebben gekeken van, wie gaan we de prijs nu geven? Ze zijn eigenlijk goed gekomen bij Gère Bataille, omdat dat de man is die de kleinkunst zo goed beheerst, de Limburgse taal goed kan vertolken en zijn eigen liedjes en allemaal de hedendaagse dingen erin kan verschrijven. Gère Bataille, Ger Berthold, zo heet hij eigenlijk, die heeft zijn naam te danken eigenlijk aan een krat beer, als ze die kocht van een bepaald merk, waren toen groene kratten en als ze door iets zo'n soort weierkebee en dat waren ze een Bataille Carnavaleske. En ja, die heeft er natuurlijk zijn naam aan gepakt. De Bataille. Nou, zo is het dan helemaal netjes bij elkaar gekomen. Gère Bataille, natuurlijk een groot kunstenaar. Verdient de prijs ook helemaal. En die zal op 19 september dan ook helemaal krijgen. We pakken nu even een lekkere tango erbij van hem. Die hij ook goed is geschreven heeft. En het gaat eigenlijk allemaal over een klein meertje dat Madeleine heeft.

Gerbert Olsen kreeg dus zijn schoenenpries helemaal uithang van het veldeke. En het zei in het Domane gaat het plaatsvinden. De grote kerk in Venlo, waar we natuurlijk een heel schoon poppodium hebben. Gevurm gingen eigenlijk Jan Telen en Loren Winter, maar bijvoorbeeld ook Nol Wassen, bijvoorbeeld ook al. Thij en Marij hebben hem al goed eens een keer gekregen. Toon Engels en afgelopen jaar het Ben Erkens hem gekregen. Dus Gerbert Olsen mag zich toch ook helemaal onderscharen onder die ganse rij. Dit trouwens hoe zeer hem komt en is toch alweer gaat op het krabbelen. Dus het komt wel helemaal goed en hopelijk kunnen we er ook wel schoon bij aanwezig zien. Over Madeleine gesproken, scheer hij natuurlijk ook over die schoenenbeen.

De jongens van de Janse Bakkenband. En als ze een keer ergens in de buurt zien, goh, even kijken, wat meer dan 45 jaar. Stonden ze eigenlijk al op de podiums. En ja, ze moeten, toen zijn ze begonnen met solliciteren. En nu hebben ze nog steeds over die bijen, die ze natuurlijk allemaal hebben opgeschoren. Of hoe een lang bijen, het maakt eigenlijk allemaal niks uit. Wij hebben het net over de innovatie in de land- en tuinbouw. Zo zijn ze ook bezig, zien verschillende telers bezig met door de overheid een project aangereikt van, jongens, God, gij is wiet telen. God, gij is hasjes maken en wiet voor natuurlijk de consumptie. Eigenlijk is het verboden in Nederland, maar we hebben wel coffeeshops en die moeten toch ergens een grij kunnen krijgen. De wiet, daar hebben ze verschillende tuinders voor uitgezocht om dat gewoon te telen. En ja, de resultaten liggen er niet om. Het gaat hartstikke goed met het telen van het ganse gebeuren. Ze hebben natuurlijk ook al verschillende plantkruisingen gemaakt, zodat het THC-gehalte wel weer een stukje omhoog is gegaan. En dat betekent dat ze er eerder high van weers. Nou, al dat al maakt het eigenlijk niet verloed, maar die telers die hebben ook wel gezegd van, hallo jongens, wie telen nu wel wiet, maar het gaat zo goed dat we misschien dadelijk wel een overproductie hebben en dat de coffeeshops in meerdere gemeenten verplicht werden om door de producten op af te nemen. Natuurlijk willen er ook nog veel meer andere telers ook instappen, omdat het natuurlijk een lucratief iets is. Alleen, ja, daar zit de wetgeving weer in. Wie moeten de mensen ervoor vreestellen dat ze de wiet mogen telen? Er zitten ook natuurlijk een hele hoop administratieve kosten aan, want zo moet elk gramke wat weggeeft ook natuurlijk helemaal getraceerd kunnen worden, dat er zelfs een track en trace op wordt zitten. Al met al, de tuinders zie je doen, die zeggen van, oké, het gaat goed, alleen we moeten waken dat we niet te veel gaan maken. En die ganse administratieve lasten, dus het schriefwerk en het computerwerk, dat is eigenlijk veel te veel werk. En dan moeten we ook kijken van, wie kunnen we dat gemakkelijker gaan maken.

Ja, natuurlijk. Ong Bob. Ja, die kan natuurlijk ook de wiet gerokt hebben. Lekkere ska-muziek die we natuurlijk met de Vesteloven ook kunnen huren. Liedjes schrijvers, let op, want je kunt natuurlijk nog altijd wel een nummer klaarmaken. Dat natuurlijk ook mee kan gaan doen naar het PNM Liedjesfestival. Maar ook niet te vergeten, richting het LVK. En misschien weer wat. Blijft gans Limburg in 2027 wel die nummer met. Maar dan moesten we wel even in de pen kroepen. En dan moesten we ook even geschetst gaan verzinnen. Ska-muziek, ja, hij loopt altijd wel. En ja, Vesteloovend, die is ook wel zo door. Want 11-11 komt ook stiekem weer heel doen bij. Als we dan toch naar de wiet gaan kijken zien. Ja, de kind is hem wel gebroken. Maar dan moesten we wel weer af gaan kicken. En de mooie soort paardzingers, die weten precies wie dat geeft.

Dun teeth on ja, bovendag. En ja, ze zei dat dan helemaal plukt een dag. En probeerde een dag met die gouden handjes dan toch een keer te plukken. Hij komt vanzelf, maar neemt zich door de tijd voor. En ja, iemand die daar ook de tijd van neemt, zijn natuurlijk de appel- en perenboeren. Want die hebben nu natuurlijk een druk schema om de oogst weer binnen te halen. Zo is afgelopen week zien ze van de NFO, dat is eigenlijk een beetje de Nederlandse fruittelersorganisatie, de gemeente Leuden. Al is er bij geweest aan de LLTB. Die zien eigenlijk gaan kijken bij het bedrijf van Heine en Roggel. En daar hebben ze gekeken van, kunnen we nog wel blijven telen in Limburg? Maar ook in Nederland, kunnen we nog wel appels en peren blijven telen? Werd de regelgeving niet te hoog? Maar ook dat we ja, steeds meer rekening moeten houden met het klimaat. Dat we ook met, natuurlijk met de gewasbescherming een beetje rekening moeten houden. Al dat facetten die zien eigenlijk ter sprake gekomen. En zo is ook de wethouder van Leudal erbij uitgenodigd om te kijken van, hey, we spannen wel zo'n groot net over de appelbuim of over de perenbuim. En dat doen we eigenlijk natuurlijk zonnebrand tegen te gaan, maar ook de hagelschaai dat we die er niet bij kregen. En dat we toch een gezongen appel of een peer neer kunnen zetten. Daardoor die natte kreeg ze ook veel minder vraat. Dus al met al, het is wel een groot positief win-win effect. Alleen, ja, de kreeg ze een zwaar doek over de appelbuim en dat vindt de maatschappij weer niet uitzien. Of door de vergunningverlening dan toch weer gaat anders in gaat staan. Dan willen ze gewoon samen verder, willen ze door in gesprek over gaan en kijken wat er mogelijk is in de toekomst.

Onze chef Diederen natuurlijk en Louieke en Marieke. En Louis en Marieke, ja. Als we dat ganse verhaal huren, er is nog een deel 2 van. Misschien dat dat ooit nog wel eens erbij komt. Chef Diederen, onze grote troubadour. Helaas nog maar ongerust, maar wel. Natuurlijk, we blijven genieten. Genieten van het leven, maar ook genieten van zijn muziek. Wat is eigenlijk de kansen? Wat zijn de win-win situaties als ze een kruidenrijk akkerland gaan bewerken? Of gaan stelen? Veel kruiden in het graasland, moesten er nu voor rekening met houden. Al dat soort vragen, als ze door interesse in hebt, dan kan ze op de grote inspiratiedag van de natuurinclusieve landbouw in Limburg op 8 oktober kan ze dan door gaan kijken. Moest ze zich wel voor inschrijven, maar wat kan ze daar dan allemaal leren? Nou, agrariërs die eigenlijk steeds meer bereid zijn om een toekomstbestendig model te ontwikkelen, zodat ze natuur inclusief, dus dat wil zeggen dat ze de natuur een beetje in gang doet schoon, maar dat er dan wel nog even goed gras gesneden kan weren. Wat ze dan toch echt kunnen gebruiken voor het vier te voeren. Maar dan zitten dan weer veel meer kruien in, aan welke kruien moesten er wel in hebben, welke niet. Al dat soort vragen, dat kan ze natuurlijk dan vragen op de 8e oktober tijdens de grote workshops die gegeven kan worden. Er is ook een gastspreker, die gaat hier zich meenemen in het ganse verhaal. Ik heb van de Wageningen Universiteit en die gaat kijken van, ja, wat verstaan we eigenlijk onder natuur inclusieve landbouw? Welke mogelijkheden zien er? Wat is het verdienmodel erin? En welke keuzes moeten we erin gaan maken? En smiddags kan ze dan eigenlijk allerlei workshops gaan volgen. En ja, dan kan ze gewoon kijken van, wat wil ik? En die workshops die weer verzorgd door Wim Schepers. Een man die eigenlijk een pionier is in het natuur-inclusieve telen van graas, wat ook natuurlijk voor zijn kuh natuurlijk wel heel belangrijk was, dat ze toch voedsel binnenkrijgen. Wil ze dan maar doen, moest ze zich even opgeven naar natuurinclusievelandbouwlimburg.nl. En dan kan ze dus door het goede deel nemen. Het is trouwens een mondfort, het is wel een heel succesgerie. Maar natuurlijk, als ze voor de toekomst bezig is, dan wil ze natuurlijk ook wel gaan investeren. Meer informatie ook op de LLTB-site, daar staat ook alles op. En mocht je vragen hebben, kun je natuurlijk ook altijd bellen met Anne Hogeveen. Die is daar de projectleider van. Dus al met al, misschien wel natuur inclusieve landbouw, het is wel red voor in de toekomst.

Ik pluk een dag in de toekomst. Oftewel, de jongens van Nadoet Bad. Ze zien net wakker en ze zien natuurlijk net weer aan de gang. Tijdens de nacht van Limburgse Leert zien ze trouwens ook wel ergens weer aanwezig. Dus dat is ook wel heel belangrijk. Mocht ze nog denken van, ik wil aardakker, of ik wil veldboom, of ik wil vezelhennep. Al dat soort producten, dat is dus ook natuur-inclusieve landbouw. En wil ze er meer verwijten, geef zich daar gewoon op voor de grote workshop op 8 oktober. Kijk gewoon even op de site van de LTB, daar zit alle informatie op. Begint 's morgens om 9 uur in Montfort en een vivo bicycloor met een hele hoop kennis die ze opgedaan hebben. En mocht ze het langer willen maken, het netwerken en het sociale borreltje, dat zit er gewoon achteraan.

Dit is Goeie Gronk. Goeie Gronk hebben we natuurlijk moeten blijven koesteren in de toekomst. De Breurkes, ook al zijn ze eruit, de muziek is er nog even goed. En aankomend seizoen doen ze nog zeker mee. Niet te vergeten dat je je nog altijd op kunt geven voor natuurlijk de natuur-inclusieve landbouw op 8 oktober. En niet te vergeten dat we natuurlijk de Maaskapelle weer aan het lopen hebben. Dat betekent dat we ze op gaan maken voor de boodschap Het Wereldnieuws. En dan zien we nog terug met een ganzoor, de boer op. De Vlugelhoorn van den Boyerschar. Oftewel...

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wiel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
1: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
0: Van Wiel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
0: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ger Bataille, een man die natuurlijk de Veldeke Overprijs kreeg op de nacht van het Limburgse Lied. Ja, dat is de man die natuurlijk helemaal centraal staat, ook in dit uur even heb ik hem erbij gepakt. Het is een man die eigenlijk ook goed eens een keer een kerstkaart of een aanzichtkaart erbij gestuurd heeft. Bij zijn cd die hij uitgebracht heeft. En groeten uit Zwijsberg en die kosten dan gewoon van de cd afknippen en gewoon opsturen. Een man die de kleinkunst helemaal goed begreep en daarom heeft hij de Veldeke Overprijs gekregen. En zal hij natuurlijk in Venlo op de nacht van het Limburgse Lied de prijs helemaal in ontvangst mogen nemen. Eigenlijk wel een man van een hele kleine stad.

De man van de kleine stad, oftewel G. Reinders, de man uit Remung. Eigenlijk geboren helemaal in Helje en dan toch richting Remung. Remung gewoon, toch de man van een kleine stad. Zo kunnen ze misschien ook wel helemaal typeren. De nacht van het Limburgse lied zit eraan te komen. De 24e editie die eraan komt. En dat betekent ook dat ze dus de liedjes in de, voor de eeuwigheid ook weer een speciale editie van gaan maken. Deel 2 komt uit en ja, natuurlijk mogen we die nummers gewoon niet vergeten. De ooie Venloese nummers, de nummers van Frans Boermans, die mogen we er dan helemaal bij pakken. En natuurlijk zitten er van allerlei artiesten bij die van alle uithoek deze kant op komen. De Quanten Hippen bijvoorbeeld, Lex Uiting, Bart Storken, opgevuld, Kitty Roeven, net uit bed. Ja, en zo kan ik er nog wel heel veel op gaan nemen. Maar ook die jongens van Blauw, die hebben ze gehad van, wij doen dat ook. Want wij zien gewoon waanzinnig verleven op de muziek. Ik

Liedjes voor de eeuwigheid, oftewel de inzending natuurlijk helemaal van Lex Uiting. Alles komt goed. En alles komt goed natuurlijk de volgende week. Als op donderdag eigenlijk die nieuwe cd gepresenteerd wordt van Liedjes voor de eeuwigheid deel nummer 2. En dat doen ze dan helemaal in grenswerken. Het is hartstikke goed verkocht. En ja, het is eigenlijk wel allemaal de volgende week. Maar die mensen die er niet bij kunnen zien, de volgende week door Evel.

Jacques Poels, die vertolkt dit dan helemaal goed. Alleen maar het liedje en alleen maar het liedje. Wat ze daar eigenlijk alleen al met kinds doen, dat ze daar complete volkstammen met kinds laten verroezen. Kunnen ze complete volkstammen met gek krijgen. De kinds ontroeren eigenlijk alle kanten. Kunnen ze er maar op met alleen maar het liedje. Nog van een Limburgse lied zit er natuurlijk Limburg helemaal centraal. En wat maakt Limburg nu Limburg? Die vroeg, die heeft Beppie Kraft zich ook eigenlijk afgevraagd. En zij zegt van wat Limburg maakt, dat gaat ze ons nu helemaal vertellen.

De nieuwe knijter van natuurlijk ons kleine nachtegaaltje Peppy Kraft. Het is alweer een beetje terug in komen uit Spanje. En het zit zich alweer natuurlijk een beetje op te maken voor het nieuwe seizoen wat er ook weer aan zit te komen. Rondom de 11e van de 11e. Kaas Ronkers, oftewel natuurlijk Cornelis Leonardis. Jong die altijd lacht. Misschien is dat ook wel een jong die natuurlijk Peppy Kraft hoe je dus een keer gezien hebt.

0: gaan voor het wekelijks spreutje van de veiling. Gaan we naar
1: Ozelei.
0: Ja, en ook vandaag gaan we eens kijken bij Ozelei. Dag, Lei.
2: Dag, Peter.
0: Lei, ja, toen hebben ze even een weekje tussen de roet gepiept, hè?
2: Ja, een week naar Griekenland geweest.
0: Een week helemaal naar de tzatziki. En lekker droeven en olijfjes hebben ze natuurlijk aangezeten.
2: Ja. Nou ja. Olijven, die hebben ze er gezet. En droeven heb ik niet zo weinig gezien. Die hijzen wel. En die waren crimineel zeut. Oh, waar die zeutje dingen.
0: Echt zeut. Normaal zien dat zoren droeven toch, of niet? Van
2: Griekenland, nee, kleine droefjes. En die waren potdomme en die zeut. Daar trokken echt de tieren een zwart kromp van. Van puur van zeutigheid. Oh, en ja. Olijven natuurlijk. En ja, we hebben ook Griekse herten gegeten. Nou, ik heb ook, ja, ik heb ook een dag minder. Toen heb ik toen een hamburger gegeten, een soort hamburger, een beef hamburger met kies. Maar daar was iets niet goed mee, want ik heb toch een soort voedselvergiftiging opgelopen. Dus ja, eigenlijk net wat ik benoemd moest en dat was ja, heel vervelend. Maar van de andere kant, dus goed, die dingen die gebeuren, want er wordt zelf geen voedsel geproduceerd, is het eiland klein vuur. En alles moet van boete naar komen aangevoerd per schip. En er gooit ook geen meter eigenlijk alleen door we ze water kunnen geven. Door, ik kan wat groen zien. Voor de rest ja, is het allemaal. Ja, van dat, ja, ik weet niet wie ze dat nemen, meer van zo'n soort. Het heet wat weg van een, ik neem het dan een Middellandse hei, maar dat waren geen hei. En, maar ja, dat was ook goed gebleuid. En veel meer, ja, en wat palmen, maar die palmen die vond ze dan met name in de dorpen. En wat mij opviel door, dat was echt hoor, we hebben honderden bijenkasten gezien. Dat ik dacht van, hoe halen die in godsnaam, hoe moeten die de nectar vanaf halen, want er bleurde niks, maar... echt onvoorstelbaar vuur bij je kasten. Dus er zullen toch wel plekken zien door waar de bijen uiteindelijk hun nectar halen, want anders dan stonden die niet door.
0: Ja, ja, maar ik denk, daar hebben ze ook dadels, hè? En die dadels die bloeien ook natuurlijk boven in een boom. Misschien dat de beetje stobel aan zo.
2: Ja, nou Peter, een dadel, die heb je ook gezien, de dadelbuim. Maar zo boeten de dorpjes. Door zo geweeg een dadelbuim. Wel olijfbuim, die zocht ze er wel. Maar dadelbuim die hebben we alleen maar eigenlijk in de buurt van de huis gezien. Maar hier, ja, het eiland is 10 kilometer breed, 50 kilometer lang. Er zitten 6000 mensen wonen er op Karpathos, want daar zien we geweest. Ja, dat is eigenlijk, ja, het is heel bijzonder om mee te maken hoe ja, het is... aan de ene kant het zuidelijk deel was vrij toeristisch of vrij toeristisch. Daar hebben ze dus wel overnachtingsmogelijkheden, maar meer noord-noorden toe is dat beduidend minder. En ja, ja, heel bijzonder eigenlijk om mee te maken. Wat me opviel was wel de wind. De wind, die was zo sterk en nadrukkelijk aanwezig. Met name de linkerhelft van het eiland en de rechter. Logen we in de leizijde, zeg maar. Een soort goed wind. Dan was de zee ook rustiger. Maar wij zoten en verbleven aan de westkant. Een prachtig eiland. Alleen ja. De wind. Ik zei mij tegen Karen, als wij in Noord-Limburg die temperatuur hebben, en een dag de wind erbij, ja, dan was bij ons alles. Alles verdrukt.
0: Ja, de wink. Misschien als we nog in augustus gaan kijken, Lei. Want ja, natuurlijk mogen we nog af en toe de balans opmaken. 16,96 graad gemiddeld op aarde in de maand augustus. Ja, ik denk, hoe halen ze de cijfers vanavond? Maar volgens mij hebben ze alle landen weerstations bijeengeteld. En daar hebben ze gewoon het gemiddelde van genomen. En dan komen we eigenlijk uit op dezelfde periode in juni 2023. Toen waren ze eigenlijk de warmste maanden op aarde. Vanaf dat zat mij te zien.
2: Ja, nou ja, goed. Dat is wel duidelijk. De wat minder bewolking, meer zon. En we hebben ook nog te maken met het El Niño-effect. Dus alles bij elkaar opgeteld drukt het B aan de opwarming van de aarde. Trouwens, het is natuurlijk, en het is ook, ja, we merken dat natuurlijk direct met z'n allen, maar er wordt natuurlijk nu ook veel meer gemeten als we nu maar met 50 of 100 jaar terug. Dus dat moeten we ook niet vergeten. En ja, uiteindelijk gaat dat nog een climax toe natuurlijk, die warmte. Ja, en dan gaan we weer een rap tempo om die. Want uiteindelijk stonden we aan de vooravond van een kleine ijstijd. Alleen, ja, dat zal zich de komende x jaren gewoon uitwiezen. Maar dat zal niet de volgende jaren zijn, hangt er maar even noemen. Maar uiteindelijk heeft er elke kleine ijstijd een opwarming van het klimaat aan verhaal. Anders kan ze geen kleine ijstijd krijgen. En in die fase zitten we nu.
0: Ja, ja, dus extreme temperaturen, die kunnen we blijven rooien. Ja. We hebben ze natuurlijk ook, afgelopen week hebben ze bij Heine in Roggel, hebben ze met de fruitorganisatie bij elkaar gezeten. En ja, met name die netten die over de appels en peren getrokken werden, daar moeten het vergunningen voor afgegeven worden. Mensen vingen het niet schoen. Maar aan de ene kant beschermt hij tegen de hagel, maar ook tegen de zonschade. Want dat is zo ook natuurlijk helemaal ter sprake. Dat we zo'n hete zomer gehad hebben.
2: Ja. Ik vroeg me werkelijk af waarom dat boeren en tuinders overal met vergunningen moeten aanvragen. Dat is gewoon geldklopperie. Ik bedoel, als ik gewoon in een hoes woens met een tuintje en er staat hagel op het programma. En ik wil datgene wat in die tuintje is afdekken om hagelschade te voorkomen. Dan is er geen hand in door naar krijt. En hé, wat een tuinder en fruitteler zijn inkomen is, die moeten overal vergunningen voor aanvragen. Dat gaat zoiets dat een hoop telers uiteindelijk ook het beltje erin neerleggen en zeggen van bekijk maar, ik stop met mijn werk en ik kom wel wat anders doen. Ik ken er verschillende die zeggen, dit is niet meer leuk wie het nou gaat. Ik stop ermee en ze zoeken er maar uit. Ik verkoop mijn zaak als iemand het wil, maar ik stop ermee. Kijk, en dat zijn ernstige dingen, Peter, die speulen. En ik probeer niet even van een kleine fruitteler die ik gesproken heb, maar echt een grote. En dan denk ik, jongens, dit gaat helemaal fout in Nederland als we zo doorgaan.
0: Ja, ze vinden het belangrijker om een torentje helemaal weer op te knappen eigenlijk dan te kijken naar de ganse land- en tuinbouw, denk ik.
2: Ja, nou ja, het zal niet alleen maar belangrijk zijn wie er aan het torentje naartoe gaat. Maar ik denk dat de Haagse politiek, de werkelijkheid met de achterban, de kiezers en noem maar op, de mensen in gans Nederland compleet verloren zien. Als ik huur dat de gemeenteraad van de hoofdstad van Nederland, Amsterdam, dat zien we in die linkers. Dat is met wie het zo weer, de burgemeester.
0: Femke Halsema is dat, hè?
2: Femke Halsema, ja. Ja. En dat zien we, die willen allemaal maar zo reunen als willen ze alles hebben. Geen auto's meer in de stad als het even niet kan. Als het even scheidt. En milieuvriendelijk en noem maar op. Maar de gemeenteraad heeft er wel mee ingestemd dat ze business class willen blijven vliegen als ze nog op werk bezoeken gewoon naar China en Zuidoost-Azië en naar Japan, want die stonden op het programma. En dan hebben van die linkse rakkers, zijn er 9 BGW's die ook die business class hebben geboekt. En de gemeente wordt er mee ingestemd, 12.000 pietermannen per vlucht, per persoon. Ja. Dan denk ik, waar zijn we toch mee bezig?
0: Ja, en dat is
2: 1000 euro voor een vlucht, omdat ze business class willen vliegen. En niet met een gewoon, een gewoon vliegtuig, maar business class. Dan denk ik, van dan moeten die nog nu dat ik wat durven te zeggen over natuur, milieu en noem maar op. Dat kan toch niet?
0: Nee, het is meten met twee moten en het wordt wel dukker in Nederland gedaan. En ja, de boeren en tuiners zien er echt de klos van.
2: Dat gebeurt ook, joh. Wat ze nou doen, dat is gewoon zeggen dat we allemaal linksaf moeten slaan. En zelf slaan ze rechtsaf. En dat klopt gewoon weg niet. Ze moeten eens kijken wat dat ze de boeren, de tuinders en de bedrijven die al van generatie op generatie land bewerken en doen. Wat dat ze ermee doen met die bedrijven. Ze maken ganse families, ganse gezinnen kapot. En door een FNB, de kennis die wij op het gebied van land- en tuinbouw, veeteelt en fruitteelt en noem maar op, wordt hij allemaal Uitgebouwd tot niks meer is. De kennis die we door hen heien en we stonden hoog aangeschreven in de wereld, gaat compleet verloren. Want bedrijven die zichzelf een beetje respecteren, die zeggen in Nederland is het ondoenlijk om enig te beginnen of door te gaan. Dus we pakken ons bedrijf op en we gaan naar landen waar het wel kan. En dan moet je denken aan Oostbloklanden of nog verder weg. En dan denk ik, datgene wat Nederland heet en waar we trots op zouden moeten zien, dat jagen we gewoon zo hard als mogelijk weg. En dat speelt Den Haag een hele dubieuze rol.
0: Dat klopt heel zeker, Lei. En ja, we kunnen er wel een gans politiek urken van maken. Maar
2: nee, dat
0: waren
2: we niet doen,
0: plannen.
2: Maar we hebben het gif er even kunnen spuien.
0: Ja, daar hebben ze het weer even kunnen spuien. En ja, dat natuurlijk nog een economic class vlucht die ze van de vakantievlucht gehad hebben. Lei, maar als we naar het weer gaan kijken, het is een beetje wisselvallig in het weer, hè?
2: Ja, jammer goed, Peter, dat duurt bij de herfst, hè?
0: Ja.
2: Het is natuurlijk wel, we zitten nog steeds boven de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Daar zitten we eigenlijk toch wel boven. En normaal is het om 18 en 19 graden, hoe goed. Maar daar zitten we eigenlijk continu boven. Sterker nog, als ik begin volgende week, dan gaan we richting zomerswaarde of zelfs nacht boven. En dat betekent 24 graden of meer. Niet de ganse week, maar toch wel op maandag, dinsdag misschien ook nog wel. En daarna, ja, dan wordt het toch wel afgestraft door een onweersbuien. Maar de ganse periode, wisse temperatuur, nou ja goed, boete die hoedscheters naar boven. Zo rond de 20 tot 23 graden schommelen. En met name op, ik verwacht zondag wel wat regen en misschien morgen ook nog wat. Maar dat zijn geen grote hoeveelheden. De rest van de volgende week blijft het grotendeels droog. En dat betekent dat de droogte die er is, die is nog lang niet opgeheven. Want dat kan zo ook zijn op, we zitten dan in de vleger en we vlogen via Zuid-Duitsland en dan via Kroatië en die kanten via Oostenrijk naar Kroatië, maar dat kost wel rivieren zijn, maar dat kost zelfs, ze waren echt kleiner als een andere jaar dat we over de kant vlogen, want ik ben een keer of 8 wel naar Griekenland geweest. Maar ja, het zien maar wat stripjes, de rivieren en die buren eigenlijk nou toch wel, die zouden eigenlijk toch wel een beduidend hoger moeten staan.
0: Nou, aan de ene kant moeten we gewoon afwachten dat die weer opzwellen. We hopen natuurlijk dat het nog een beetje droog blijft. Want dat vinden we natuurlijk wel allemaal een beetje schoon. Vooral in het weekend. En ja, wat dat allemaal gaat doen, daar komen we dan eigenlijk wel helemaal achterlijk.
2: Ja, dat is wel. Maar goed, het is zoals je in het weekend grotendeels droog. Behalve dan morgen en ik denk zondag dat we zeker maar later op de dag het regen krijgen. Maar goed, jongens, we moeten niet klagen. Want de rest van de werk ziet er gewoon goed uit. Ook voor alle oogsten werkzaamheden. Hè? Want er moet natuurlijk nou ook volop geoogst worden. Patatten, daar waren ze volop mee bezig. In Duitsland mogen in Nederland. En ja, de mais, Peter, dat weet ik eigenlijk niet. Want er staat op plaatsen heel goed behandeld. Plaatsen beduiden minder.
0: Ja, dat is ook op sommige plaatsen heel goed. En ja, natuurlijk de bieten die nu ook, de bietencampagne die ook bijna losgaat. Allemaal die producten, die hebben ook een beetje vocht nodig om rooibeschadiging tegen te gaan. Hè? Dus er moet wel het regen vallen.
2: Ja, maar ja. We kunnen niet afdwingen. We hebben al een paar keer de regendans gedaan. Maar echt baat heeft het nog niet gedaan.
0: Nee, maar ik weet wel dat ze een andere dans gedaan hebben. Dat heeft toch te maken met die nachten die ze dan in Griekenland hebben gehad, hè?
2: Dat is ziek af die, hè?
0: Leuk, bedankt en tot de volgende week, hè, jong.
2: Ja, tot volgende week, Peter.
0: Hoi,
2: hoi.

Stijn Marij natuurlijk met die hongerdoezen keer. En hongerdoezen keer willen we natuurlijk ook de Nacht van de Limburgse Lied onderstrepen. De 24e editie, volgende week, de 19e. Dan gaat het weer helemaal los in de stad. En deze, die hebben ook een LP gemaakt. Mocht je interesse hebben, zie

Zeerschoen, oftewel de mensen uit Maastricht, die altijd natuurlijk in die piratenkleien rondlopen, hebben natuurlijk een LP'tje gemaakt. En ja, de nummers die erop staan, ik ben er nog niet gans achter. En ja, als we ze binnen hebben, dan kunnen we ze natuurlijk ook weer een uglotte huren. Dit was weer het programma De Boer op Mensen. Ik zou zeggen, tot de volgende week. Dadelijk heel veel plezier bij de donderdag over de Express. Want hij gaat natuurlijk ook weer beginnen met onze eigen Antonio Arts.

0: NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolle Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
1: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
0: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De donderdagavondexpress vertrekt nu vanaf station PNM.
1: Hey, goedenavond. 9 uur geweest. Dat betekent de donderdagavondexpress hier bij Omroep PNM op de radio. En we gaan door tot 11 uur vanavond. Hallo en leuk dat jij luistert naar jouw favoriete radioprogramma en radiostation. Natuurlijk bedank ik weer 2 uur lang de boer op Peter. Hartstikke bedankt voor de leuke informatie en de leuke muziekjes. En we gaan gewoon verder hier bij Omroep PNM. Gewoon afwisseling van de wacht. Nou, gelukkig dat het op donderdagavond is. Want op woensdag, je weet het, het openbaar vervoer staakte. De treinen die reden niet. En ik was zat te denken van nou, stel je voor dat het op donderdag was geweest. Had ik dan wel mijn radioprogramma gedaan of niet? Want ja, wat gaan we doen met die donderdagavond express? Gaan we solidair wezen met onze collega's van de OV? Of gaan we toch eigenwijs zijn? Nou ja, goed. En toen staakte de treinen die reden niet. En ik was zat te denken van nou, stel je voor dat het op donderdag was geweest. Had ik dan wel mijn radioprogramma gedaan of niet? Want ja, wat gaan we doen met die donderdagavond express? Gaan we solidair wezen met onze collega's van de OV? Of gaan we toch eigenwijs zijn? Nou ja, goed. Het is niet zo. Dus het is

op de radio. Ik ga over een minuutje of 20 een telefoonnummer noemen. En dan kun je bellen en dan geef je je eigen favoriete plaat door. Of je stuurt gewoon een berichtje via App de DJ. En dat kun je vinden op de website van Omroep PNM of in de gratis PNM app. Nou. Dan rond de klok van 9:45 heb ik de verjaardagskalender. Ga ik die er even bij pakken en eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. En ik zoek er meteen een leuk plaatje bij, hè. Die wellicht de jarige Job zingt of speelt. Maar zover is het nog lang niet. Want we draaien leuke muziek. Onder andere van Level 42. En Running in the Family. En ja, heb je die baslijn al gehoord? Pium. Helemaal maximaal.

Level 42 en Running in the Family. We gaan live muziek draaien in de donderdagavond express. En het eerste uurtje is dat meestal een plucht. En dat is vandaag ook zo. Want ik heb de keuze laten vallen op Midnight Oil. Ze komen aan de andere kant van de wereldbol vandaan.

Ze hadden een paar jaren een hele grote hit in Nederland met The Beds Are Burning. En je raadt het al, die gaan we draaien vandaag in de Donderdagavond Express. Live and Unplugged, Midnight Oil.

Ja, omdat. Ik denk dat je niet kon kiezen, niet. Ik zing nu in een vreemde taal, want Hollands vind jij hoenpapa. Dat zong Bloem, oftewel Jos Stempen. Omdat kwam uit in 1982. Het stond op het album Ik Wil Alleen Bij Jou Zijn. En dat was het eerste singeltje van dit album. Het haalde de 17e plaats in de top 40. En toch een leuke plaat. Maar ja, het liep al niet meer lekker. En nog geen jaar later na het verschijnen van deze plaat ging de band Bloem uit elkaar. De platenmaatschappij die interesseerde het helemaal niks aan Nederlandstalige werk. En voor de mannen van Bloem hoefden het ook al niet meer. Ze gingen andere dingen doen en de rest is geschiedenis. Er zat er geen plaatje voor. Dat was de Charlie Daniels Band. Nou, Charlie Daniels die was al muzikant volgens mij nog voordat je kon lopen. In de jaren 50 van de vorige eeuw is hij al begonnen met muziek maken. En hij bleef gewoon hangen in de country music. Eén grote hit had hij in Nederland. The Devil Went Down to Georgia. Het verhaal gaat over de duivel die dan een wedstrijdje wil doen met Johnny, wie er het beste viool kan spelen. En als de duivel wint, dan krijgt hij de ziel van Johnny. En als Johnny wint, dan krijgt hij een gouden viool. Maar ja, Johnny is de beste. En Charlie Daniels Band. Het stond op het album Million Miles Reflection. Kwam uit in 1979 alweer. Dat is toch alweer een tijd geleden. En dus de één is de hit van de band in Nederland. Dan ga ik maar even kijken naar de top 40 van dit moment. En ik had net al een beetje over country music. Dan er zijn er een paar platen in de top 40 die eigenlijk daar ook weer een beetje tegenaan schuren. De grote doorbraak voor Ella Langley was, of is nog steeds, Choosing Texas. Het wordt overal gedraaid en het is gewoon een leuke plaat. Dus ook in het Donderdagavond Express. Ella Langley. Yeah!

0: Wil je meer platen horen over Tennessee en Texas? Dan kun je ook nog verzoekplaatjes aanvragen. Je hebt er al over na kunnen denken, dus laat me weten, wat wil jij horen?
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. De verzoekplaat.
0: Inderdaad, het is de hoogste tijd voor verzoekplaat. 9:30 geweest, dus laat maar komen die belletjes. Je krijgt van mij 3 minuten om te bellen. Draai ik ondertussen Scott McKenzie uit de jaren 60 en San Francisco.

0: de jaren 60 herleven met Scott McKenzie en Wear Some Flowers in Your Hair, The Streets of San Francisco. Och man, wat een tijd, heb ik me laten vertellen. Hey, het is hoogste tijd voor verzoekplaatjes, dus ik ga gauw beginnen.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Ja, hoogste tijd. Dre die belde net op, hij zegt van Antonie, kun je van mij de knaltalen draaien? Want ja, het is toch weer, het is weer los, hè? Die coffeeshops allemaal. Dre, deze is voor jou. De knaltaler in der coffeeshop. MUZIEK

Ja, in de coffeeshop, de knaltaler op de radio, dankzij een belletje van Dre. Dre, hartstikke bedankt voor deze leuke plaat. Ik kreeg nog een verzoekje binnen, dat kwam binnen via app de DJ Wilma. Leuk dat je luistert, Wilma. Die stuurde een berichtje van: hey Antonio, kun je van mij de Counting Crows draaien met Mr. Jones? Maar natuurlijk.

Mr. Jones en mij, de Counting Crows op de radio, dankzij een appje van Wilma. Wilma, hartstikke bedankt. Daar geen platen, dan ga ik eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. Ik pak dan mijn verjaardagskalender erbij. Ik zit aan het strand, stil en verlaten. Hier zijn de Pet Shop Boys en Go North, nee, Go South, nee. Go East? Nee, go West!

0: Ik ga mijn verjaardagskalender even bijpakken. Eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn.
1: Hey Antonio, wie is er vandaag eigenlijk jarig?
0: Nou, dan zal ik eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. José Feliciano is vandaag jarig. Hij komt nu uit Puerto Rico. En elk jaar met kerstmis dan draaien we altijd Feliz Navidad. Ja. José is vandaag 81 jaar geworden. Joe Perry is vandaag ook jarig. De gitarist van Aerosmith. En Joe is vandaag 76 jaar geworden. Dan is Colin Firth moet ik eigenlijk zeggen, vandaag jarig. Engels acteur onder andere van Bridget Jones Diary en nog hele andere films. Colin is vandaag 66 jaar geworden. En ho ho ho, Nance Cole is vandaag jarig. Nance, ofwel Nancy Cole, geboren in Asten, dus dat is niet zo heel ver vandaan. Ja, die had in de jaren, 90... grote furoren gemaakt met de band 24/7. En Nens is vandaag jarig, 53 jaar geworden. En daarom draai ik een plaatje van 24/7. The Slave to the Music.

die is vandaag jarig. Ze presenteerde later na ook nog wat diverse programma's trouwens. Was ik ook vergeten te vertellen. Maar de grote doorbraak was dus met 24/7 en Slave to the Music. Nance, proficiat meisje. Mijn paard een beetje opzadelen met Christy. Het gaat al heel aardig richting de klok van 10.

0: Donderdagavond Express. Omroep
1: PNN. Ja, bijna 10 uur. Dat wil zeggen koffie. Ja, wat zeg ik? Jazeker. Lekkere koffie. Ik ben zo terug voor deel 2 van de Donderdagavond Express.

0: Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
1: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
0: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: keeping on.
1: De donderdagavondexpress vertrekt nu vanaf station PNM.
2: Hey, holikadee, hallo. De deel 2 van de show is weer begonnen. Op deze donderdag, de 10e september 2026. We razen door tot 11 uur vanavond. Mijn naam is Antonio, jouw machinist voor vanavond. En ook in het tweede gedeelte veel leuke muziek. The First Aid Kit, die opende het tweede uurtje van de Donderdagavond Express. Met My Silver Lining. En is dat de enige plaat die we gaan draaien in dit uurtje? Nee. Wij gaan nog meer platen draaien. Over een paar minuten hebben we weer live muziek in de show. Rond de klok van 10:30 verzoekplaatjes. En dan rond de klok van 10:45 muziek uit de regio. Zover is het echt nog lang niet. Ik ga gewoon plaatjes draaien. Ken je de band Owl City nog? En rond 2009 of zo, 2009, 2010... toen kwamen ze met een album uit en braken ze door op in de hele wereld. Ook in Nederland werd het een grote hit. Volgens mij heeft hij zelfs nummer 1 gestaan in de top 40. Ik heb het natuurlijk over die vuurvliegjes van hun. Fireflies, hier is Owl City.

hands slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Owl City. De grote man was Adam Young, of Mas. Moet ik echt zeggen, eerst, want de band bestaat nog steeds. En hij begon in het keldertje van zijn ouders, want hij kon niet slapen. En wat doe je dan? Dan pak je je computer, je synthesizertje en dan ga je wel liggen pielen. Dan neem je op, pleur je op internet. En dan op een gegeven moment, na de zoveelste poging, gaan mensen het waarderen en beluisteren. En wordt het een gigantische hit. Het verhaal van The Fireflies van Owl City. Hey, we gaan live muziek draaien in het Donderdagavond Express. Je weet het, tweede uurtje is alles ingeplucht en wel. En we gaan even een reisje maken, want we gaan naar Buenos Aires. Daar stond op 26 april 2010 de band Simply Red op de bühne. Het was er keigezellig. We waren niet alleen. En natuurlijk speelden ze diverse liedjes, ook grote hits. Zoals deze, Money Is Too Tight To Mention. Let's talk about money, money. Dit is Simply Red Live.

0: En natuurlijk applaus voor Simply Red. Money is too tight to mention. Volgende week meer live muziek in de Donderdagavond Express.
1: Leuk dat je luistert.
0: Hey, zeker leuk dat je luistert. Tot 11 uur ben ik bij je met leuke muziek. Onder andere van Blondie.

Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan? Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan? Ja, moeilijke vragen en nog moeilijker antwoorden. Er is heel veel meer dan alleen onze aardbol. Maar wat allemaal, het is maar goed dat we dat niet allemaal weten, want het lukt ons ook niet helemaal om deze bol heel te houden, volgens mij. Als ik zie wat er allemaal in de wereld aan den hand is. Je hoorde het goede doel. Ze brachten het album België uit in 1982. En eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling om het liedje als single uit te brengen. Maar mijn collega Frits Spits, die meende daar op Hilversum 3, die radiostation, die toenertijd reet populair was, om het gewoon uit te roepen tot steunplaat en gewoon de hele week draaien. En toen moest de platenmaatschappij het wel uitbrengen, want er was in één keer heel veel vraag naar die leuke plaat van het goede doel. De platenmaatschappij dacht zelf eigenlijk van, ja, die plaat duurt 6 minuten, dat is veel te lang voor een singeltje. Maar ja, de waarheid ligt toch weer net iets anders. De mensen die wilden het gewoon horen. De mensen die wilden het gewoon op de radio. En dan nu, zoveel jaren later, nog steeds bij Omroep PNM in de Donderdagavond Express te horen. Het goede doel. En België, oftewel, is er leven op Pluto? Er zat er nog eentje voor. En dat was de nini van Blondie. Werd opgenomen in 1977. Jaar later, in februari 1978, werd het uitgebracht door Blondie. Stond op het album Plastic Letters. En als je denkt van, nou, dat heeft die Blondie mooi geschreven, is helemaal niet waar, want het is gewoon een cover. In de jaren 60 was er al Randy en de Rainbows, wie kent ze niet? En die schreven dat liedje gewoon voor Denise, het vriendinneke van de zanger. En toen klonk het zoiets.

I'm in love with you, Denise. De originele dus, Randy and Rainbows uit de jaren 60. Wij draaiden die versie van Blondie uit 1978. En die werd een gigantische grote hit. In ieder geval in Europa. In Nederland was het volgens mij zelfs nummer 1. Hey, ik ga eens even weer kijken naar de top 40 van dit moment. Hij staat er nog niet in, dus hij is best wel nieuw. Maar ik verwacht dat het niet zo heel lang meer duurt. Want heb je hem al gehoord? De nieuwe van Douwe Bob. Die heet Note to Self. Gewoon een briefje naar jezelf schrijven. Gewoon een geheugensteuntje. Heeft hij ook nodig. Zoveelste kind op komst, dus druk, baasje. Net terug van Amerika. En nu in de Dondergaande Express op de radio. Douwe Bob.

0: Note to Self, leuke plaat van Douwe Box, Douwe Bob, zijn nieuwe single. Als je denkt van, hey, leuke plaat, ik weet nog wel een leuke plaat, laat hem even weten, wat wil jij horen op de radio?
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: Zo is dat.
1: Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. De verzoekplaat.
0: Inderdaad, je krijgt van mij 3,5 minuten om te bellen. Draai ik een oudje uit de jaren 60 van Egbert Douwe. Ken je die nog? En kom uit de bedstee, mijn liefste.

0: Rob Oud van de collega van van Veronica, zo moet ik zeggen. Die had in een kroeg tegen Peter Koelewijn gezegd: "Ha, ik kan ook zingen." En ja, Peter, als je dat tegen Peter Koelewijn zegt, dan belt hij daags naar op en zegt hij van: "Kom maar." En dat gebeurde ook. Dit was het resultaat. En ja. Nou, of je echt goed kon zingen, dat weet ik niet. Ik was er niet bij. In ieder geval, hij had wel een nummer 1 hit te pakken. Die Rob Oud onder de naam Egbert Douwe. In 1968 alweer. Nou, ondertussen is er weer gebeld en dergelijke. Dus ik ga gauw beginnen voor die verzoekjes.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Inderdaad, 22:30 geweest. Dus hoogste tijd voor verzoekjes. Erik die bel al een tijdje terug op. Hij zegt van: "Antonio, kun je van mij een keertje Suzy Quattro draaien? But she's in love with you." Erik, natuurlijk. Van jou altijd. Hier is Suzy op de radio.

Suzy Quattro op de radio, dankzij een belletje van Erik Jansen. Erik, hartstikke bedankt voor deze leuke plaat. Eens kijken, dan kreeg ik nog een belletje van Dre. Dre die wilde graag Justin Hayward horen. Weet je wel, die een van de Moody Blues. En Justin Hayward, die heeft een plaatje gemaakt over de herfst. En als ik naar buiten kijk, ja, de mais die begint al behoorlijk af te nemen. Hier en daar staat nog wel wat, maar veel is al gekneusd. De blaadjes beginnen te vallen en mijn tuin ligt vol met eikels. Dus ik wil wel zeggen, eigenlijk is een beetje de herfst begonnen. En sommige mensen denken dat het eigenlijk altijd wel herfst is. Nou, Justin Hayward is er eentje van. Forever Autumn heet het. Dre, hartstikke bedankt voor je belletje.

Schitterende plaat over het vallen van de blaadjes. Forever autumn, altijd herfst. Justin Hayward op de radio, dankzij een belletje van Dre. Dre, hartstikke bedankt voor die leuke plaat. Hey, dadelijk muziek uit de regio. Tot die tijd, Sade en Smooth Operator.

0: komt een liedje uit het land van Piel en Maas.
1: Inderdaad, van de zomer kwam het bericht dat Marleen Rutte in het ziekenhuis lag. Ze had een of andere zeldzaam absces aan haar spier of zoiets. En nou, deze week kwam een nieuwe single uit van haar. Het gaat denk ik toch wel een heel stuk beter. Marleen Rutte dus en breng me nog lang niet naar hoe.

Ja, met Heavy Fuel van de Dire Straits zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Het is bijna 11 uur, dat wil zeggen dat ik er tussenuit mag, moet. Ja. Dadelijk na tijd zijn van 11 uur kun je luisteren naar het programma Night Shift hier bij Omroep PNM. Het gaat gewoon de hele avond door, joh. Hey, ik ben er volgende week weer van 9 tot 11 hier bij station PNM. De Donderdagavond Express. En ik wens je vast een fijn weekend als je naar de kermis gaat. En volgens mij is dit een Balo kermis, Helene Veens kermis. Vandaag de attracties al gezien. Ze zijn al aan het testen volop. Dus ja, ben je in de buurt? Kom gewoon even langs. En altijd gezellig. Hey, fijn weekend. En graag tot de volgende week. Hoi.

het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergiño Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.